0: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaas te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Dit is Sky.
2: Sky Radio News. 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Nejefi Ramirez. Bij zware overstromingen in Istanbul zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers is een 14-jarige jongen die door het water werd meegesleurd een put in. Door de hevige regen staan straten onder water en zijn op meerdere plekken aardverschuivingen ontstaan. Scholen blijven vandaag gesloten. Bij een veiling in Londen heeft een geroofd kunstwerk van een Nederlandse Joodse familie bijna 32 miljoen euro opgebracht. Het gaat om een werk van kunstenaar Wassily Kandinsky. De nazi's namen het schilderij in 1940 in beslag en pas in 2023 kregen de erfgenamen het terug, nadat was vastgesteld dat het om roofkunst ging. Nu is het voor een recordbedrag verkocht. Een opmerkelijke ontsnapping in Duitsland. Tijdens een doktersafspraak in Essen werd een gevangene bevrijd door 2 gemaskerde mannen. Zij bonden de bewakers vast, waarna de verdachte op een elektrische step wist te ontsnappen. De man zat vast voor onder andere drugsdelicten en zware mishandeling, volgens persbureau DPA. De politie is met veel mensen op zoek naar de man. En een Pokémon-verzamelaar uit Den Bosch is voor zo'n 50.000 euro aan kaarten en videogames kwijtgeraakt door inbraak. De diefstal gebeurde terwijl hij op een beurs was om een deel van zijn collectie te verkopen. Opvallend, de inbrekers gebruikten zelfs kussenslopen van zijn bed om de buit mee te nemen, meldt Omroep Brabant. De politie onderzoekt de zaak. Krijgt u nog het weer? Vannacht blijft het droog met 7 tot 13 graden. Aan de kust staat een stevige zuidwestenwind. Morgen is het eerst volop zon, later toch meer bewolking. Het blijft wel droog. Het wordt 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky Radio. En nummer 1 non-stop.

0: Sky Radio zo gevonden via elke smart speaker.
1: Je hoeft maar één ding te zeggen tegen Google, Alexa of Siri. Speel Sky Radio.
2: Non-stop muziek? Goede keuze. Dit is Sky Radio.
0: 24/7 non-stop greatest hits. Dit is Sky.
1: Sky Radio Nieuws. 4 uur.
3: Goedenacht, ik ben Neefi Ramirez. Minister Karremans wil kritisch kijken naar veiligheidsregels bij bruggen, tunnels en andere grote infrastructuurprojecten om geld te besparen. In de Telegraaf noemt hij de nieuwe Merwedebrug als voorbeeld. Volgens de minister kost het verwijderen van een pijler zo'n 800 miljoen euro extra voor de scheepvaartsveiligheid, terwijl daar nog nooit een aanvaring is geweest. Karremans vindt dat sommige veiligheidsregels zijn doorgeschoten. Tegenstanders wijzen er juist op dat zulke normen bedoeld zijn om ongelukken te voorkomen. Zware overstromingen hebben in Istanbul aan zeker 2 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een 14-jarige jongen die door het water werd meegesleurd een put in. Door de hevige regen staan straten onder water en zijn op meerdere plekken aardverschuivingen ontstaan. Scholen blijven vandaag gesloten. 8 Amerikaanse staten dagen OpenAI voor de rechter vanwege ChatGPT. Volgens de aanklagers kan de chatbot schadelijk zijn voor kinderen en in sommige gevallen zelfs gevaarlijke adviezen hebben gegeven. OpenAI gaat niet in op de beschuldigingen, maar zegt wel verder te werken aan extra veiligheidsmaatregelen. Met de rechtszaken willen de staten meer toezicht op het bedrijf en strengere bescherming voor jonge gebruikers. En een vliegtuigwrak dat bij Dronten werd gevonden blijkt een Britse Lancaster-bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog te zijn, meldt Omroep Flevoland. Het toestel werd in 1943 boven het IJsselmeer neergeschoten. Aan boord waren 7 bemanningsleden die nooit terugkeerden van hun missie. Bij de berging zijn ook menselijke resten gevonden. Defensie doet daar nog onderzoek naar. Krijgt u nog het weer? Vannacht blijft het droog met 7 tot 13 graden. Aan de kust staat een stevige zuidwestenwind. Morgen is het eerst volop zon, later toch meer bewolking. Het blijft wel droog. Het wordt 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.

0: Mijn hart stond 8 minuten stil.
1: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
2: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Dit is Sky.
4: Sky Radio Nieuws. 5 uur.
5: Goedenacht, ik ben Neje Viramires. Staatssecretaris Erik van den Burg uit kritiek op het bestuur van Bonaire. Volgens hem bemoeien politici zich te veel met ambtenaren, waardoor projecten vertraging oplopen. Bijvoorbeeld de aanpak van de vuilstortplaats. Het eilandbestuur erkent dat er problemen zijn, maar wijst ook op een gebrek aan ondersteuning vanuit Nederland. Van den Burg, die het eiland bezoekt, noemt de situatie zorgelijk, maar kondigt nog geen maatregelen aan. Er woedt een grote brand bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs. Het vuur brak rond 4:30 uit en sloeg al snel om zich heen. Daarbij komt veel rook vrij, waardoor omwonenden het advies krijgen ramen en deuren gesloten te houden en uit de rook te blijven. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt om het vuur onder controle te krijgen. Vanavond staat niet alleen voetbal centraal bij AZ tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva. In Alkmaar leeft ook de vrees voor ongeregeldheden, zeggen bewoners tegen NH Nieuws. De gemeente heeft extra maatregelen genomen en bestempelt de wedstrijd vanwege geopolitieke spanningen als een duel met een hoog veiligheidsrisico. Pro-Palestijnse demonstranten mogen daarom niet bij het stadion staan en Israëlische supporters zijn niet welkom. Bij een veiling in Londen heeft een geroofd kunstwerk van een Nederlands-Joodse familie bijna 32 miljoen euro opgebracht. Het gaat om een werk van kunstenaar Wassily Kandinsky. De nazi's namen het schilderij in 1940 in beslag. Pas in 2023 kregen de erfgenamen het terug, nadat was vastgesteld dat het om roofkunst ging. Nu is het voor een recordbedrag verkocht. Krijg je nog het weer? Vannacht bleef het droog met alleen aan de kust een stevige zuidwestenwind. Morgen is er eerst volop zon, later toch iets meer bewolking, geen regen en het wordt zo'n 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio. Sky.

0: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Dit is Sky.
2: Sky Radio Nieuws. 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Nederland wil voorlopig geen extra olie uit de strategische noodvoorraad vrijgeven. Het Internationaal Energieagentschap bespreekt vandaag of landen meer reserves moeten inzetten vanwege de wereldwijde oliecrisis. Het kabinet vreest dat de voorraad later harder nodig kan zijn als de situatie verder verslechtert. Een drukke nacht voor de brandweer in het Zuid-Hollandse Berkhoorn Roderijs. Die kreeg eerst een melding van een explosie en brand in een bedrijfsverzamelgebouw op het industrieterrein, waarbij 1 man uit het pand werd gehaald. Bijna gelijktijdig kreeg hulpdiensten een melding van een grote brand bij een autobedrijf. Die was op dezelfde plek waar 2 jaar geleden ook een brand was en een dode man werd gevonden. 8 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. De staten stellen dat gebruikers zijn misleid over de veiligheid van de chatbot en vinden dat het bedrijf onvoldoende doet om kinderen te beschermen tegen schadelijke adviezen en gevaarlijk gedrag. En Sivan Hassan doet toch niet mee aan de marathon van New York op 1 november. De Olympisch kampioene was ziek in de voorbereiding en daardoor kan ze niet fit genoeg aan de start verschijnen. Het is de 2e grote marathon die Hassan dit jaar moet laten schieten. Het weer, de dag start droog met later in de ochtend ook zon. Vanmiddag blijft het ook droog, maar er komt er wel meer bewolking. Daarbij wordt het 17 tot 21 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
4: Zoals gebruikelijk op donderdag verwachten we een drukke spits. Onder andere problemen bij de Zuurhofbrug gaan problemen geven op de Maasvlakte. En daar staat ook nu al een file op de A15 richting Europoort. Bij de brug doe je er 5 tot 10 minuten langer over.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
4: Flitsmeister meldt onder andere flitsers op de A7 Heerenveen richting Groningen bij hectometerpaal 168,2. De A13 Den Haag richting Rotterdam bij 13,5. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8.

0: deze muziek uit alle iconische Disney-films. Live met een groot orkest en de beste artiesten. Dat kan je 20 december gaan beleven tijdens Disney in Concert in Ziggo Dome Amsterdam. Sky Radio zorgt dat jij erbij kan zijn, want de kaarten liggen hier klaar. Ga naar skyradio.nl of de Instagram van Sky en plaats jezelf op de gastenlijst. Wie weet zit jij straks bij de nieuwe show van Disney in Concert.
1: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
11: Thuisbatterij,
12: einde salderingsregeling, terugleverkosten,
13: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barça Legends. Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
16: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.

0: maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Tada, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evensbank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
5: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
6: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: Goedemorgen, het is 6:01 op donderdag 15 oktober. Ik ben Harry van der Heijden, straks het nieuws en verkeer. Maar eerst even een hartig woordje spreken met onze weerman Robert de Vries. Robert, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Wie gisteren buitenactiviteiten had, kon dat onder prima weersomstandigheden doen. Is dat vandaag ook het geval?
9: Ja, dat is vandaag ook zeker weer het geval, Harry. We gaan vandaag trouwens ook de meteorologische herfst doormidden hakken. We zitten precies op de helft, maar ja, soms lijkt het nog steeds een beetje nazomer. En ook vandaag gaan we dat wel merken, want de temperatuur bereikt in het zuiden van het land op een aantal plaatsen toch wel weer de 20 graden. Er trekken wat wolkenvelden over het land. Dat zie je nu over het noorden. Over het midden en zuiden nu brede opklaring. In de loop van de dag vanuit het zuidwesten ook wat nieuwe bewolking. Maar het blijft voor de rest gewoon overal droog.
8: Ja, en dat droge weer, dat houden we?
9: Nee, dat houden we niet. Want morgen dan gaat er wel enige tijd wat regen vallen. Met name in de middag vanuit het westen. Heeft te maken met een koufront. Denk in de ochtend nog wel enige tijd droog. In het oosten en zuidoosten zou het lokaal nog weer 20 graden kunnen worden. Het weekend, ja, dan zien we op zaterdag een paar buien. Zondag overwegend droog. Het wordt wel wat frisser met een graad of 15. En volgende week, ja, zeker begin volgende week, domineert een krachtig hoge drukgebied. Het is dan droog met flink wat zon. Eigenlijk prima herfstweer met een oostelijke wind. En middagtemperaturen dan een graad of 15.
8: Robert, dankjewel. Door naar de ANWB, daar zit vanochtend Rijn Baardmans.
10: De eerste files van de ochtendspits ontstaan nu verspreid over het land. Je staat nu onder andere al in de file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Met 5 minuten vertraging tussen afrit Soest en Hilversum Noord. Ook file rijden op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Dat komt door de afsluiting van de Zuurhofbrug. Je doet er daar 15 minuten langer over. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum sta je in de file. Dat komt door een te hoog voertuig bij de Drechttunnel. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar houdt rekening met 25 minuten oponthoud.
11: Sky Radio Flits Update.
0: Flitsmeister.
8: Geen flitsers gemeld, maar mocht je er toch in hebben gezien, geef hem door via de Flitsmeister app.
11: Sky Radio News.
0: In 1 minuut.
8: Het kabinet wil miljarden besparen op infrastructuur. Gemeenten en provincies die extra aanpassingen willen bij bruggen, viaducten of aquaducten, moeten die voortaan zelf betalen. Volgens minister Vincent Karremans kan het Rijk daarmee zo'n 2,3 miljard euro besparen. 8 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Volgens de aanklagers zijn gebruikers misleid over de veiligheid van de chatbot en lopen vooral kinderen risico. En een drukke nacht voor de brandweer in Berkel en Roderijs. Eerst door een explosie en brand in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. En bijna gelijktijdig was er een grote brand bij een autobedrijf. 2 jaar geleden was op diezelfde plek ook brand waarbij een dode man werd gevonden. En dat was het nieuws in 1 minuut. De tijd, het is 6:01.

0: zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
3: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
5: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede

0: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
0: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
4: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
5: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
6: Hit it!
8: Voor die

0: Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Dit is Sky.
7: Sky Radio Nieuws. 7 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het kabinet wil miljarden besparen op het onderhoud van wegen en rivieren. Gemeenten en provincies die extra wensen hebben bij bruggen, viaducten of aquaducten moeten die volgens plannen van minister Vincent Karremans voortaan zelf betalen, schrijft de Telegraaf. Door de aanpassingen van projecten hoopt het Rijk zo 2,3 miljard euro te besparen. Na 20 jaar groei daalt het aantal ZZP'ers in Nederland opvallend hard, schrijft het AD. Volgens onderzoek van de Nederlandse Bank zijn er sinds eind 2024 ruim 130.000 zelfstandigen minder. Veel voormalige ZZP'ers vinden snel ander werk, vaak in loondienst. Mogelijk spelen strengere controles op schijnzelfstandigheid daarbij een rol. In Berkhoorn-Roderijs in Zuid-Holland is vannacht een boerderijloods volledig uitgebrand. Bij de brand kwam veel rook vrij. Op dezelfde plek was 2 jaar geleden ook brand en werd na de hand een dode man gevonden in een auto. Overigens had de brandweer in Berkhoorn-Roderijs het druk vannacht. Even verderop was namelijk ook brand in een bedrijfsverzamelgebouw. Daar zou een explosie aan vooraf zijn gegaan. En als het goed is zijn de schappen van Albert Heijn vandaag weer iets meer gevuld. De supermarkt begon gisteravond weer met het leveren van verse boodschappen aan de winkels. En als je de klant bent, heb je het misschien zelf al gecheckt, maar de app doet het nog altijd niet. Mogelijk verandert dit later vanochtend nog. Dan nog het Sky Radio weer. De dag start droog met later in de ochtend ook zon. Vanmiddag blijft het ook droog, maar komt er wel meer bewolking. En daarbij wordt het vandaag zo'n 17 tot 21 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is bijna 1 over 7.
6: Sky Radio Verkeer.
9: ANWB.
10: De eerste files van de dag zijn een feit. 125 kilometer file in totaal. En de vertragingen komen vooral voor in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ook een ongeluk op de A12 Duitsland richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord gebeurde een ongeluk. Daarom is de linkerrijstrook dicht en doe je er 20 minuten langer over. Op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte loopt het verkeer vertraging op vanwege de problemen met de Schuurhofbrug. Tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne tref je 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A58 Breda richting Tilburg, daar staat een auto in brand op de rechte rijstrook tussen Bavel en Tilburg Centrum West. 11 kilometer met 30 minuten oponthoud. En dan nog een ongeval op de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne tussen Brielen en de aansluiting met de N15. 3 kilometer met 15 minuten vertraging.
6: Sky Radio Flits Update.
7: Flitsmeister.
8: Er wordt geflitst op de A17 richting Moerdijk bij 6.5 en ook op de A28 richting Hogeveen bij 160.0.

0: Sky Radio, zo gevonden. Via elke smart speaker. Hey Alexa, speel Sky Radio.
1: Non-stop muziek? Goede keuze. Dit is Sky.

Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De meeste vertraging is er nu op de A12 van Oberhausen naar Utrecht. Voor Grijshoort heb je bijna een uur extra reistijd. Het weer, het belooft een droge en zonnige dag te worden. Later neemt de bewolking wel toe en het wordt 17 tot 21 graden. In Amsterdam-Noord is gisteravond een mobiele eenheid ingezet bij ongeregeldheden in Floradorp. Er werd met vuurwerk en stenen gegooid naar hulpverleners. Meerdere mensen zijn aangehouden. Microsoft heeft samen met Japanse opsporingsdiensten een internationaal cybercrime-netwerk ontmanteld. Via de illegale marktplaats werden 20.000 phishing-websites verkocht, waaronder een website van de Belastingdienst. En een door nazi's geroofd schilderij van Wassily Kandinsky is bij een veiling van Christie's in Londen verkocht voor bijna 32 miljoen euro. Het werk Das Bunte Leben werd in 2023 teruggegeven aan de erfgenamen van een Joodse echtpaar. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
2: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
3: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
4: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen. Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
5: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.

0: niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
5: De vriendelijke specialist.
3: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
6: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
7: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Goedemorgen, het is 7:50 op donderdag 15 oktober. Ik ben Harry van der Heijden. Straks het nieuws en verkeer. Maar eerst het weer. Robert de Vries, een bijzonder goedemorgen.
17: Goedemorgen.
16: Ik heb de zonnebril maar gewoon weer vast klaar liggen.
17: Nou, is hartstikke leuk voor je, Harry. Maar je kan hem ook zeker wel gebruiken, hoor, de zonnebril. Ja, soms heeft die zon wel een beetje concurrentie van bewolking. Dat zie je vooral in de loop van de dag gebeuren vanuit het zuidwesten. Maar het andere attribuut, de paraplu, die kan gewoon thuis blijven. Ja, en als je kijkt, die thermometers, hè, we blijven maar boven gemiddeld scoren. Ik denk zo'n 18 graden uiteindelijk in het noorden. En in het zuiden, daar gaan we plaatselijk wel weer de 20 graden bereiken. Dat is gewoon zeer zacht voor de tijd van het jaar.
16: Ja, want wat zou het normaal moeten zijn?
17: Nou, het hoort ongeveer een graad of 15 te zijn. Dus daar zitten we wel boven. Maar, ja, dat is altijd een maar in dit verhaal. Daar gaan we natuurlijk wel naartoe, Harry, de komende dagen. Morgen gaat dat proces op gang komen. Want dan krijgen we in de loop van de dag te maken met een koufront vanuit het westen. Dan gaat het ook regenen. Maar voor dat front uit, nou, gaan we het nog een keertje doen. Misschien in het zuidoosten, een graad of 20. Maar dan zien we in het weekend wel die 14, 15 graden terugkomen. Met op zaterdag enkele buien. Zondag redelijk wat bewolking. Maar ik denk wel dat het weer overal droog gaat blijven. En vooral begin volgende week maandag en dinsdag. Gewoon weer een krachtig hoge drukgebied. Flink wat zon. Wel die 15 graden en een redelijk stevige oostenwind. Maar al met al is het dan ook gewoon prima herfstweer.
16: Robert, dankjewel. Hoe is het op de weg? Gewoon het van Rijn Baartmans bij de ANWB.
18: Vrij druk op de weg. Files komen vooral voor in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Toch al zo'n 200 kilometer file in totaal. Naar de meeste vertraging op dit moment op de A58 Breda richting Tilburg. Daar staat een auto in brand. Op de de rechterrijstrook tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Veroorzaakt een file 11

0: kilometer met 50 minuten oponthoud. Omrijden kan via Waalwijk en Den Bosch. Dan de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen Duiven en knooppunt Grijshoord ging het mis. Het was een ongeluk en de Bergen is nu aanwezig. De linkerrijstrook blijft nog even dicht en je doet er 40 minuten langer over. Ook nog een ongeluk op de A27, Almere richting Gorkum. Er zijn twee rijstroken gesloten tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
3: Er wordt geflitst op de A4 richting Den Haag bij 49.0, op de A6 richting Dordrecht 7.9. En ook op de A28 richting Hogeveen bij 160.6.
1: Sky Radio News.
2: In 1 minuut.
3: Bij wielerploeg Picnic PostNL heerst al jaren een angstcultuur. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Oudrenners en stafleden spreken over een onveilige werksfeer, mentale problemen en intimidatie. In Berkel-Roderijs is vannacht een boerderijloods volledig uitgebrand. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook in Zoetermeer waren klachten over rook- en stankoverlast. En volgens CNN heeft het Amerikaanse leger een nieuw aanvalsplan klaar liggen voor Iran. Dat plan zou ook de inzet van de zogeheten moeder aller bommen bevatten. De grootste niet-nucleaire bom die Amerika heeft liggen. En dat was het nieuws in 1 minuut. De tijd, het is 4 over half 8.

0: het nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De meeste vertraging is er nu op de A58 van Breda naar Tilburg. Voor Tilburg Centrum West heb je een half uurtje extra reistijd. Het weer belooft een droge en zonnige dag te worden. Later neemt de bewolking wel toe en het wordt 17 tot 21 graden. In Amsterdam-Noord is gisteravond een mobiele eenheid ingezet bij ongeregeldheden in Floradorp. Er werd met vuurwerk en stenen gegooid naar hulpverleners. Meerdere mensen zijn aangehouden. Microsoft heeft samen met een Japanse opsporingsdienst een internationaal cybercrime-netwerk ontmanteld. Via de illegale marktplaats werden 20.000 phishing-websites verkocht, waaronder een website van de Belastingdienst. En een door nazi's geroofd schilderij van Wassily Kandinsky is bij een veiling van Christie's in Londen verkocht voor bijna 32 miljoen euro. Het werk, Das Bunte Leben, werd in 2023 teruggegeven aan de erfgenamen van een Joods echtpaar. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuisin, mooi wonen.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line-matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
10: Typisch Lea met haar herder Max.
11: Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur?
10: De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
14: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Soms ben ik bang dat ik de enige ben die twijfelt of ik het allemaal wel goed doe.
16: Nee joh, ik las daar gisteren nog over FIFA. Je bent echt niet de enige hoor.
15: Oh wow, stuur eens door.
17: FIFA is terug. Over alles wat je denkt, voelt en soms liever niet zegt. Niets is onbespreekbaar op FIFA.nl.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
19: Voor de makers.
20: Praxis.
21: Begon jouw dag met ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
24: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
25: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
26: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
25: Oei, ik voel de bui al hangen.
26: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
25: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
27: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
28: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
29: Meer
0: Simpel.
1: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
4: Let's go for more than extra, Max.
3: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Dit is Sky.
20: Sky Radio News. 8 uur.
29: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Volgens CNN heeft het Amerikaanse leger een nieuw aanvalsplan voor Iran opgesteld. En daarbij zou ook de inzet van de zogeheten moeder aller bommen worden overwogen. De zwaarste niet-nucleaire bom van de Verenigde Staten. Het plan zou klaar liggen voor het geval president Donald Trump besluit de aanvallen op Iran te hervatten. Het kabinet wil het aantal ambtenaren terugdringen en wil meer leunen op AI, schrijft de Telegraaf. Staatssecretaris Erik van den Burg komt volgens ingewijden met harde doelstellingen voor ministeries. Door meer taken door AI te laten uitvoeren hoopt de overheid de komende jaren honderden miljoenen euro's te besparen. Bij wielerploeg Picnic PostNL zou jarenlang sprake zijn geweest van een angstcultuur. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Oudrenners en stafleden spreken over een onveilige werksfeer, mentale problemen en een leiding die kritiek niet accepteert. De ploegleiding wilde niet reageren op de bevindingen. En na 20 jaar daalt het aantal ZZP'ers in Nederland opvallend hard. Volgens onderzoek van de Nederlandse Bank zijn er sinds eind 2024 ruim 130.000 zelfstandigen minder. Veel voormalige ZZP'ers vinden snel ander werk, vaak in loondienst. Mogelijk spelen strengere controles op schijnzelfstandigheid daarbij een rol. Dan nog het Sky Radio weer. De dag start droog met later in de ochtend ook zon. Vanmiddag blijft het ook droog, maar komt er wel meer bewolking. En daarbij wordt het 17 tot 21 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 8:02.
19: Sky Radio Verkeer.
20: ANWB.
30: Zoals gewoonlijk is het een drukke donderdagochtend op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. In het noorden is het door de herfstvakantie iets minder druk. Er staat nu 450 kilometer file in totaal. Na de langste files op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar doe je er een kwartier langer over door een ongeluk. Het ging mis tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar houdt rekening met 15 tot 20 minuten vertraging. Op de A27 Almere richting Gorkum staat een vrachtauto met pech op de rechte rijstrook tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. 9 kilometer met 25 minuten oponthoud. Dan de A28 Amersfoort richting Utrecht. Meer dan een half uur vertraging tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En tot slot nog een file op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Ulvehout en Tilburg Centrum West doe je er 20 minuten langer over.
19: Sky Radio Flits Update.
20: Flitsmeister.
29: Er wordt geflitst op de A1 richting Amsterdam bij 12.1. De A7 richting Groningen 168.1. De A16 richting Dordrecht 7.9, de A17 richting Moerdijk 6.7, de A27 richting Breda 35.1, de A28 richting Zwolle 59.7 en als laatste de A28 maar dan richting Hogeveen bij 160.7.

0: nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van Heijden. De meeste vertragingen zijn nu op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Voor Haarlem-Zuid heb je door een ongeval ruim een uur extra reistijd. Het weer een droog en overwegend zonnige dag. Later vanmiddag komt er wel bewolking. Het wordt 17 tot 21 graden. In Zaandam heeft brand gewoed in een flatgebouw. 3 mensen zijn voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Volgens de veiligheidsregio is de brand ontstaan door een fietsaccu aan de oplader. In Istanbul in Turkije zijn zeker 2 mensen omgekomen door extreme regenval en overstromingen. Een 14-jarige jongen werd geëlektrocuteerd toen hij in een plas water stapte. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen van wateroverlast binnen. En in Brussel wordt gesproken over nieuwe Europese belastingen. De Europese Commissie denkt onder meer aan heffingen op plastic, CO2-uitstoot en pakketjes. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: zie je nou wel, ze ruikt me.
1: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Hey joh, hij is weer terug.
9: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
8: Nee, het wiel van Fortuin, bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.

0: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar, zoals snel internet. Normaal 35.

0: topmerken, zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus, retteketet. En vamos naar beter bed.
2: Meer weten? Download onze brochure op Plameco.nl. Daar kijk je van op.
3: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
4: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
5: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Goedemorgen, het is 8:30. Ik ben Harry van der Heijden. Straks het nieuws en verkeer. Eerst het weer. Robert de Vries, goedemorgen.
9: Een bijzonder goedemorgen.
8: Ja, wat wordt het vandaag?
9: Nou, het is vandaag helemaal niet verkeerd, Harry. Want als je naar buiten kijkt, zie je op dit moment heel veel ruimte voor de zon. Er zijn brede opklaringen aanwezig. Oké, in de loop van de dag wat meer wolkenvelden vanuit het westen. Maar de paraplu, die kan lekker thuis blijven. En nou, een t-shirtje vanmiddag aan is ook helemaal niet... Het kan prima, want het is hartstikke warm buiten. Graadje of 20 in het zuiden van het land zelfs.
8: Kijk eens aan. En nou, dat t-shirt, misschien een schone voor morgen. Maar dat kan dan ook? Of?
9: Nou, morgen zou ik dan toch wel die regenjas in de buurt houden. Want ja, er komt toch een storing onze kant op. Een koufront, dat gaat in de loop van de dag gepaard ook met regen. Maar goed, in het oosten kan je nog eventjes dat t-shirtje aan, hoor. Want daar wordt het nog maximaal 19 of 20 graden. In het weekend, dan kan die echte kast in. Dan is het een graad of 15 met op zaterdag enkele buien vanuit het noorden. Ook af en toe ruimte voor de zon. Vanaf zondag volgen weer een aantal droge dagen. Zeker begin volgende week. Nou, dan heeft Midden- en Zuid-Nederland herfstvakantie. Het beginnen ze gewoon prima met flink wat ruimte voor de zon. Graadje of 15, misschien later volgende week weer kans op een bui. Maar goed, dat is allemaal nog ver weg. Onder de streep ziet het er voorlopig helemaal niet verkeerd uit.
8: Robert, dankjewel. Dan door naar Rijn Baardmans bij de ANWB.
10: Op dit moment is het druk op de weg zoals gewoonlijk op donderdagochtend. 415 kilometer file in totaal. Dat merk je vooral in het midden en zuiden van het land. Dan gaan we naar het zuiden van het land, dan zien we op de A2 Den Bosch richting Utrecht file. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg 14 kilometer met 40 minuten oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A9 ook maar richting Amstelveen gebeurde ook een ongeluk. Het ging mis tussen Beverwijk Oost en afrit Haarlem-Zuid. 3 rijstroken zijn dicht en je vertraging is meer dan een uur. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland gebeurde ook een ongeval tussen Rotterdam Prins Alexander en Delfshaven. 20 minuten extra, wel is de weg daar weer vrijgemaakt. En dan nog een kapotte vrachtauto op de A37 Duitse grens richting Hogeveen. Veroorzaakt vertraging tussen knooppunt Hoelsloot en Nieuwlanden. 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd.
11: Sky Radio Flits Update.
12: Flitsmeister.
8: Er wordt geflitst op de A1 richting Deventer bij 125.8. De A1 richting Amsterdam 12.1. De A7 richting Groningen 168.1. Dan de A9 richting Alkmaar 57.5. De A12 richting Zoetermeer 16.9. De A17 richting Moerdijk 6.7. En als laatste de A28 richting Hogeveen bij 160.6.
11: Sky Radio News.
12: In 1 minuut.
8: Oekraïne heeft de aanvallen op Russische energiedoelen hervat. Volgens president Zelensky houdt Rusland zich niet aan het onlangs aangekondigde bestand rond energieinfrastructuur. En daarom heeft hij het leger toestemming gegeven de aanvallen weer op te voeren. Bij wielerploeg Picnic PostNL zou al jarenlang sprake zijn van een angstcultuur. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Oud-renners en stafleden spreken van een onveilige werkomgeving. Een voormalige renner zegt zelfs dat hij eraan dacht zichzelf iets aan te doen. En de Consumentenbond stapt samen met twee privacyclubs naar de rechter om de camerabril van Meta van de markt te krijgen. Volgens de bond kunnen gebruikers ongemerkt foto's en video's maken.

0: nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De meeste vertraging is er nu op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Voor Haarlem-Zuid heb je door autopech ruim een uur extra reistijd. Het weer een droog en overwegend zonnige dag. Later vanmiddag komt er wel meer bewolking en het wordt 17 tot 21 graden. In Zaandam heeft brand gewoed in een flatgebouw. 3 mensen zijn voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Volgens de veiligheidsregio is de brand ontstaan door een fietsaccu aan de oplader. In Istanbul in Turkije zijn zeker 2 mensen omgekomen door extreme regenval en overstromingen. Een 14-jarige jongen werd geëlektrocuteerd toen hij in een plas water stapte. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen van wateroverlast binnen. En in Brussel wordt gesproken over nieuwe Europese belastingen. De Europese Commissie denkt onder meer aan heffingen op plastic, CO2-uitstoot en pakketjes. Meer nieuws over een kwartier op Sky.
2: Non-stop Grey

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
3: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
5: Thuisbatterij,
6: einde salderingsregeling,
7: terugleverkosten,
8: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
10: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
14: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
15: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barça Legends. Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
16: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.

0: gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Draken temmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: De generatie na mij, die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
11: KWF in je testament, voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
12: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen, 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
14: En als je huur verandert?
13: Pas het zelf aan.
15: En als je gaat samenwonen?
13: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
16: Dit is Sky.
17: Sky Radio Nieuws. 9 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De politie onderzoekt of de grote brand bij een autobedrijf in Berkel-en-Roderijs is aangestoken. De schuur waar het bedrijf was gevestigd brandde afgelopen nacht volledig uit. In hetzelfde pand was in 2024 ook al een grote brand. Toen werden een dode man en spullen voor de productie van drugs gevonden. Of er een verband is met de nieuwe brand wordt nog uitgezocht. Het kabinet wil het aantal ambtenaren terugdringen en wil meer leunen op AI, schrijft de Telegraaf. Staatssecretaris Erik van den Burg komt volgens ingewijden met harde doelstellingen voor ministeries. Door meer taken door AI te laten uitvoeren hoopt de overheid de komende jaren honderden miljoenen euro's te besparen. Bij wielerploeg Picnic PostNL zou jarenlang sprake zijn geweest van een angstcultuur. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Oudrenners en stafleden spreken over een onveilige werksfeer, mentale problemen en een leiding die kritiek niet accepteert. En een kringloopwinkel in Ridderkerk veilt deze week een gesigneerd shirt van voetballegende Marco van Basten. Het gaat om een ingelijst retro-shirt die lijkt op het EK-shirt van 1988, compleet met echtheidscertificaat. Hoe het bijzondere verzamelobject in de kringloop terechtkwam is niet bekend. Dan nog het Sky Radio weer. Een droge dag met zon en later ook bewolking. Daarbij wordt het 18 tot 21 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 3:09.
16: Sky Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons, maar toch nog zo'n 380 kilometer file in totaal. Nog flinke vertragingen door incidenten. Op de A2 bijvoorbeeld, Den Bosch richting Eindhoven, staat een auto in brand op de verbindingsweg naar de A58. En dat veroorzaakt file tussen Bokstel en knooppunt Eckersweijer. 11 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan de A4, Den Haag richting Rotterdam. Daar veroorzaakt een ongeluk, flinke vertraging. Die vertraging neemt nu af tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Den Hoorn, maar houdt rekening met een kwartier extra reistijd. Een wegafsluiting, de A9, is dicht, Alkmaar richting Amstelveen. Ook dit gebeurde na een ongeluk met meerdere voertuigen. Tussen Beverwijk Oost en afrit Haarlem-Zuid is de weg dicht. En dat veroorzaakt file op de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem kun je er 20 minuten bij rekenen. Tot slot nog een probleem op de A37, Duitse grens richting Hogeveen. Daar moet een vrachtwagen worden geborgen. Tussen knooppunt Holsloot en Nieuwe Landen is daarom de linkerrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten.
16: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
18: Er wordt geflitst op de A1 richting Naarden bij 10.1, de A1 richting Amsterdam 12.2, dan de A7 richting Groningen 168.1, de A9 richting Alkmaar 57.3, de A12 richting Zoetermeer 17.0, de A16 richting Dordrecht 7.9, de A17 richting Moerdijk 6.7, de A28 richting Zwolle 59.7 en als laatste de A28, maar dan richting Hogeveen bij 160.6.

0: deze muziek uit alle iconische Disney-films. Live met een groot orkest en de beste artiesten. Dat kan je 20 december gaan beleven tijdens Disney in Concert in Ziggo Dome Amsterdam. Sky Radio zorgt dat jij erbij kan zijn, want de kaarten liggen hier klaar. Ga naar skyradio.nl of de Instagram van Sky en plaats jezelf op de gastenlijst. Wie weet zit jij straks bij de nieuwe show van Disney in Concert.
1: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995 euro. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
10: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
11: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
15: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
14: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat.

0: gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
1: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
2: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
1: Oei, ik voel de bui al hangen.
2: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
1: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
3: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
4: Sky Radio Verkeer.
5: ANWB.
6: Het aantal files neemt snel af. Files komen vooral nog voor in het midden en zuiden van het land. Er is nog 145 kilometer over van de ochtendspits. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam beland je in de file tussen Stroe en Hoevelaken. 11 kilometer met een kwartier oponthoud. Ook op de A16 Breda-Rotterdam is het druk. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander betekent dat 10 minuten extra reistijd. Op de A58 Breda richting Eindhoven sta je 20 minuten in de file bij Oorschot. De A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. 10 minuten extra reistijd tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen. En dan de nasleep van een ongeluk op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Het ongeluk gebeurde op de A9 en dat merk je dus op de aansluiting met de A9. 3 kilometer met 20 minuten vertraging.
4: Sky Radio Flits Update.
5: Flitsmeister.
7: Er wordt geflitst op de A1 richting Amsterdam bij 12.2 en richting Deventer bij 125.8. De A4 richting de Belgische grens 235.2. De A7 richting Groningen 168.1, de A9 richting Alkmaar 57.3, dan de A12 richting Zoetermeer 17.0, de A16 richting Breda 65.0 en richting Dordrecht 7.9, de A17 richting Moerdijk 6.7, de A28 als laatste eerst richting Zwolle 59.7 en richting Hogeveen bij 160.6.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
0: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: En? Al lang last?
3: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
2: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
3: Ik heb geen idee.
4: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze SIM-only met 30.000 MB, normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
8: De grootste energieslurpers in huis?
9: Wat kost al die kleding nou echt?
8: Wat heb je nog aan zonnestroom?
10: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
12: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
13: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
12: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
14: Soms ben ik bang dat ik de enige ben die twijfelt of ik het allemaal wel goed doe.
15: Nee joh, ik las daar gisteren nog over FIFA. Je bent echt niet de enige hoor.
14: Oh wow. Stuur eens door.
16: FIFA is terug. Over alles wat je denkt, voelt en soms liever niet zegt. Niets is onbespreekbaar op FIFA.nl.
17: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Ba-ba-da-ba-ba.
18: Greets. Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
19: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
20: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
21: Disney in Concert keert terug naar de Ziggo Dome. Op 20 december is het tijd voor het meest betoverende concert van het jaar. Met al je favoriete Disney-hits, een groot live orkest en topsolisten als Carlo Boszhard, René van Koten en Marlijn Beerdenburg. Mis het niet en boek nu op disneyinconcert.nl.
22: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
23: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
24: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In de Kroatische stad Split zijn 57 mensen aangehouden na ongeregeldheden in aanloop naar de Conference League-wedstrijd tussen Ajax en Hajduk Split. De politie moest ingrijpen om confrontaties tussen honderden supporters te voorkomen. Eerder werden al 18 Ajax-supporters opgepakt omdat ze mogelijk wapens bij zich hadden. Bij een school in Peshawar in Pakistan zijn zeker 20 leerlingen om het leven gekomen nadat het dak van het gebouw instortte. Ook een docent kwam om het leven. Tientallen kinderen raakten gewond en hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. De spanningen tussen Oekraïne en de Verenigde Staten zijn verder opgelopen. Het satelliet-internetsysteem Starlink, dat cruciaal is voor Oekraïnse militaire operaties, is beperkt voor snel bewegende drones. Volgens Oekraïne komt het doordat Washington de systemen beïnvloedt. En in de Verenigde Staten ligt de nieuwe woordvoerder van president Donald Trump, Katie Zakaria, al direct onder vuur. Amerikaanse media melden dat zij zichzelf advocaat noemt, terwijl ze volgens de berichten nooit is geslaagd voor het advocatenexamen. Het Witte Huis heeft er nog niet op gereageerd. Dan nog het Sky Radio weer. Een droge dag met zon en later ook bewolking. Daarbij wordt het 18 tot 21 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is bijna 1 over 10.
1: Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: In het staartje van de ochtendspits loop je op enkele trajecten nog vertraging op. Op de A1 is dat in de richting van Amsterdam vanuit Apeldoorn, tussen Kootwijk en Hoevelaken, 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Dan nog de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Dat is de combinatie van een ongeluk, de nasleep daarvan en wegwerkzaamheden. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem doe je er een kwartier langer over.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
0: 13 flitsers gemeld. Ze staan onder andere op de A1 richting Amsterdam bij 12.2 en richting Deventer bij 125.8. De A9 richting Alkmaar 57.3. De A12 richting Zoetermeer 17.0. En ook op de A22 richting Beverwijk bij 9.4.

0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billy-kasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
5: De vriendelijke specialist. DA.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn 2 bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
10: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
12: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
13: Thuisbatterij,
14: einde salderingsregeling,
15: teruggeleverd kosten,
16: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Op dit moment 45 kilometer file op de Nederlandse wegen. Twee files op de A1. In de richting van Apeldoorn is dat vanuit Amsterdam tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Het ging daar mis, het komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 30 minuten. En op de A1 richting Amsterdam heb je vanuit Apeldoorn tussen Stroe en Hoevelaken vertraging. 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 30 minuten oponthoud. Dan de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Daar staat een kapotte vrachtauto ter hoogte van knooppunt te Brechtseplein. De rechterrijstrook is daarom dicht en je vertraging 10 minuten. Tot slot nog de A50 Arnhem richting Os. Je hebt 10 minuten vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.

0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow.
0: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Soms zul je zeggen, wat fijn dat jij mijn buurman bent. Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
5: Typisch Lea met haar herder Max.
6: Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur?
5: De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
7: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
9: Geeft ruimte.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand. Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl. Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
3: Disney in Concert keert terug naar de Ziggo Dome. Op 20 december is het tijd voor het meest betoverende concert van het jaar. Met al je favoriete Disney hits, een groot live orkest en topsolisten als Carlo Boszhard, René van Koten en Marlijn Beerdenburg. Mis het niet en boek nu op disneyinconcert.nl.
4: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
11: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
14: Dit is Sky.
15: Sky Radio News. 11 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Marcel Barendsen. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking rond kernwapens. Defensieminister Jessel noemt het een belangrijke stap. De gesprekken volgen op een voorstel van president Macron om de Franse nucleaire bescherming te delen met andere Europese NAVO-landen. Dat zou ertoe kunnen leiden dat Franse kernwapens ook hier komen te staan. In de kelder van een flat in Utrecht zijn bijna 50 zware vuurwerkbommen gevonden. De politie zegt dat er bij elkaar 10 kilo flitspoeder in zat en daarmee was het een enorm risico voor mensen die er woonden. Ook in huis werd nog een explosief gevonden. De vuurwerkbommen in de wijk Overvecht zijn weggehaald. De kelderbox-eigenaar is aangehouden. In de buurt van Rotterdam zijn vannacht 3 explosies geweest. 2 in Rotterdam en ook 1 in Berkel en Roderijs, waar ook een autobedrijf in brand is gevlogen. De politie onderzoekt of er brand is gesticht. Een oud bewoner kwam vanmorgen kijken, zag Hart van Nederland.
17: Ergens doet dat best wel een beetje pijn eigenlijk. Want ja, het is het huis waar je opgegroeid bent. Eigenlijk, ja, ik ben hier geboren.
16: 2 jaar geleden moest het gezin het huis uit na een brand door een drugslab in een verhuurde schuur. En een minuut met 61 seconden, dat bestaat echt dankzij de zogeheten schrikkelseconde. Die voegen we soms toe om de klok gelijk te laten lopen met de draaiing van de aarde. Maar computers kunnen daarvan in de war raken. Daarom wordt vandaag in Parijs gestemd over afschaffing. Onze klokken gaan dan langzaam afwijken van de zonnetijd, maar daar merken we voorlopig niets van. Sky Radio weer, een droge dag met zon en later ook bewolking. Daarbij wordt het 18 tot 21 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 2:11.
1: Sky Radio Verkeer.
14: ANWB.
18: Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Daar gebeurde een ongeluk tussen Deventer-Oost en afrit Lochem. Bergen is aanwezig, maar twee rijstroken blijven dicht omdat het wegdek gereinigd moet worden. Nou, dat duurt waarschijnlijk nog tot 12 uur vanmiddag en je loopt nu 15 minuten vertraging op. Verderop op de A1 richting Amsterdam is het ook raak tussen Stroe en Hoevelaken. 9 kilometer aan langzaam rijdt het verkeer daar met een kwartier oponthoud. Tot slot nog de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. 6 kilometer met 5 minuten extra reistijd.
1: Sky Radio Flits Update.
14: Flitsmeister.
16: Er worden flitsers gemeld vanaf de A1 12.2 en 125.8. De A4 235.2. De A7 168.1 en 32.6. De A9 57.3. A12 17.0. Dan de A16 52.5 en 7.9. De A17 6.7. En de A27 bij 39.9.

0: Mickey anders doet.
1: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
2: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
8: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpies siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
8: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
10: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
11: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emulgel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
10: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
13: Wie was je aan de beurt?
14: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
13: Hit it!
15: Voor die 2

0: Jackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
5: Wil je ook thee?
6: Och ja, lekker.
7: Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan?
6: Oh, wat een goede vraag.
8: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: Good Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio.
1: Nu super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evensbank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
3: Thuisbatterij,
4: einde salderingsregeling,
5: teruggeleverd kosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
12: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense. En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
13: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
12: Een initiatief van Pfizer.
14: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
15: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
18: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
19: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
20: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
21: De grootste energieslurpers in huis?
22: Wat kost al die kleding nou echt?
21: Wat heb je nog aan zonnestroom?
23: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
24: Disney in Concert keert terug naar de Ziggo Dome. Op 20 december is het tijd voor het meest betoverende concert van het jaar. Met al je favoriete Disney-hits, een groot live-orkest en topsolisten. Als Carlo Boszhard, René van Koten en Marlijn Beerdenburg. Mis het niet en boek nu op disneyinconcert.nl.
25: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
26: Voor de makers.
27: Praxis.
28: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
29: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Dit is Sky.
5: Sky Radio Nieuws. 12 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. De zorg moet meer doen tegen grensoverschrijdend gedrag, vooral om patiënten te beschermen. Dat vindt de inspectie, die de adviezen daarover aanscherpt. Er is wel meer aandacht voor, ziet de inspectie, maar werkgevers zouden sneller tuchtklachten moeten indienen tegen zorgverleners die te ver gaan en niet wachten tot een patiënt erover klaagt. Amerika wil dat Europese landen de bevroren Russische tegoeden overdragen aan Washington. Volgens de Financial Times wil de VS die miljarden gebruiken als drukmiddel bij onderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. Maar Europese onderhandelaars zijn bang dat Amerika de tegoeden teruggeeft aan Moskou voordat er überhaupt vrede is. Een vrouw is in Tilburg na een verkeersruzie achtervolgd en mishandeld. Ze had volgens de politie voorrang moeten krijgen van de bestuurder van de andere auto. Toen dat niet gebeurde, maakte ze een handgebaar naar mensen in de auto. Die achtervolgde haar, vervolgens naar haar huis, en sloeg haar gistermiddag in elkaar. Een man van 53 is opgepakt. En Sylvester Stallone heeft er spijt van dat hij in zijn actiefilm zijn eigen stunts heeft gedaan. Sinds de opnames van The Expendables moest hij meer dan 10 keer geopereerd worden aan zijn rug en nek. Ook zijn schouders zijn beschadigd en Stallone is nooit meer helemaal de oude geworden, zegt hij. Laat stunts over aan de professionals, waarschuwt de 80-jarige acteur. Sky Radio weer, droog en zonnig, maar later van het zuidwesten uit meer bewolking. Het wordt 18 tot 20 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 1 voor 12.
7: Sky Radio Verkeer.
26: ANWB.
27: Op dit moment rijdt het langzaam op de A50 Arnhem richting Os. Daar staat een vrachtwagen met een lekke band tussen Renkum en knooppunt Valburg. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten.
7: Sky Radio Flits Update.
26: Flitsmeister.
6: Er wordt volop geflitst op de A1 bij 125,8, de A4 6.6 en 235,1, A6 69,2, A7 168,1, A9 57,5, A12 17,0, de A16 52,5 en 7,9, de A27 108,7 en de A28 111,5.

0: deze muziek uit alle iconische Disney-films. Live met een groot orkest en de beste artiesten. Dat kan je 20 december gaan beleven tijdens Disney in Concert in Ziggo Dome Amsterdam. Sky Radio zorgt dat jij erbij kan zijn, want de kaarten liggen hier klaar. Ga naar skyradio.nl of de Instagram van Sky en plaats jezelf op de gastenlijst. Wie weet zit jij straks bij de nieuwe show van Disney in Concert.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
3: OG's. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
7: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
8: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar Vodafone.nl.

0: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
6: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Sky Radio Verkeer.
10: ANWB.
11: Op dit moment rijdt het langzaam op een enkele plek in Nederland. Dat is het geval aan de Duitse grens, op de A1 richting Duitsland. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer daar met 20 minuten extra reistijd. Ook op de A2 Eindhoven richting Maastricht rijdt het langzaam. Je belandt in de file tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hoogt. 4 kilometer met 10 minuten vertraging.

0: Al lang last?
1: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
0: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
1: Ik heb geen idee.
2: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
7: Soms ben ik bang dat ik de enige ben die twijfelt of ik het allemaal wel goed doe.
8: Nee joh, ik las daar gisteren nog over FIFA. Je bent echt niet de enige hoor.
7: Oh wow, stuur eens door.
9: FIFA is terug. Over alles wat je denkt, voelt en soms liever niet zegt. Niets is onbespreekbaar op FIFA.nl.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
13: Allsafe geeft ruimte.
14: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
15: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
17: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
16: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
20: Voor de makers. Praxis.
21: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
22: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
23: Hallo ondernemer.
0: Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
0: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
3: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
23: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
24: Goed voor het water.
23: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Dit is Sky.
2: Sky Radio Nieuws. 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Na alle hacks en datalekken van de afgelopen tijd gaat de Onderzoeksraad voor Veiligheid zich erover buigen. De raad wil de opslag en beveiliging van onze gegevens gaan onderzoeken. Mensen weten vaak niet wat er precies met hun gegevens gebeurt. Daardoor hebben we ook weinig mogelijkheden om de risico's van een lek zelf te beheersen. De hack waarbij koelkasten en vriezers in Franse supermarkten op verwarmen werden gezet, kan ook hier gebeuren. Ook in ons land worden de installaties gebruikt, heeft RTLZ uitgezocht. De inlogcodes zouden makkelijk te achterhalen zijn geweest. Daar is een beveiligingsupdate voor, maar niet alle koelingen hebben die geïnstalleerd. De man uit Barendrecht, die vriendinnen van zijn dochtertje tijdens logeerpartijtje slaapmiddelen gaf en misbruikte, wil een hoger beroep een lagere straf. Hij kreeg van de rechter 18 jaar in TBS, maar volgens een advocaat wil hij eerder aan zijn TBS beginnen. Het liefst na een jaar of 8. En de afgelopen 3 jaar hebben waarschijnlijk 10.000 mensen in ons land het West-Nijl-virus opgelopen zonder dat ze het door hadden. Dat denkt het RIVM op basis van bloedonderzoek. Maar 10 van hen zijn ook echt ziek geworden. Het West-Nijl-virus komt van muggenbeten. Alleen mensen die al ziek of oud zijn, worden heel ziek. Sky Radio weer, droog en zonnig, maar later van het zuidwesten uit meer bewolking. Het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 voor 1.
1: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
4: Op dit moment rijdt het langzaam op een enkele plek in Nederland. Dat is het geval aan de Duitse grens, op de A1 richting Duitsland. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer daar, met 20 minuten extra reistijd. Ook op de A2 Eindhoven richting Maastricht rijdt het langzaam. Je belandt in de file tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. 4 kilometer met 10 minuten vertraging.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
3: Weer een hele lijst op de A1 bij 56.9 en 125.8. De A2 33.9, A4 8.7, A6 69.2 en 62.1. De A7 168.1, A9 57.5. Dan de A12 17.0, A16 60.0, 30.6 en 7.9. A17 6.7 en de A28 105.6.

0: door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barça Legends. Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
6: De grootste energieslurpers in huis?
7: Wat kost al die kleding nou echt?
8: Wat heb je nog aan zonnestroom?
9: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
5: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
10: Nu, later en altijd.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
12: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
17: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Ba-ba-da-ba-ba.
18: Greets. Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
17: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
19: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
21: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kijk eens, schat. Hier is je thee.
2: Ah, heerlijk.
1: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
2: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
1: Mm-hmm. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: Sky Radio Verkeer.
5: ANWB.
6: Op dit moment 50 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dat merk je vooral op de volgende trajecten. De A1 Hengelo richting Duitsland. Er wordt aan de grens gecontroleerd en daarom sta je vanaf Oldenzaal-Zuid een kwartier in de file. Ook op de A27 Almere-Gorkum is het druk. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. De oorzaak langzaam rijdend verkeer. 5 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En daardoor sta je ook in de file op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht betekent dat 20 minuten vertraging.

0: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Nu superdeals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1+1 gratis. En de roerbakmixen, alle zakken van 400 gram, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
7: En, al lang last?
8: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
7: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
8: Ik heb geen idee.
9: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
10: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
11: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
12: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
13: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

0: 132 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Autotaalglas zit echt overal.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf €24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
14: En als je huur verandert?
13: Pas het zelf aan.
15: En als je gaat samenwonen?
13: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
16: Dit is Sky.
17: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendsen. De zeehondenopvang in Lauwersoog, die eerder nog in Pieterburen zat, wordt misschien wel gered door het kabinet. De opvang dreigt failliet te gaan. Ze komen 3 miljoen euro tekort. En of het kabinet bijspringt, hangt er ook van af of ze eenmalig geld nodig hebben of meer, zegt de staatssecretaris.
18: En dat moeten we wel meewegen inderdaad, of in de besluitvorming of wij bereid zijn als Rijk om daar een bijdrage aan te leveren of niet. Het gaat immers ook om belastinggeld.
17: Mocht het centrum wel failliet gaan, dan kunnen de zeehonden waarschijnlijk wel in andere centra terecht. Word je slachtoffer van bankfraude, dan moet je bank altijd meteen je schade vergoeden. Dat zegt het Europees Hof van Justitie. Ook als je zelf grove fouten hebt gemaakt. Is het je eigen schuld, dan mag een bank altijd nog achteraf de vergoeding terugclaimen, maar dus wel eerst terugbetalen. De Albert Heijn's krijgen nu ook hun verse spullen weer geleverd, maar soms kan nog niet alles worden aangevuld. Dat verschilt van winkel tot winkel. Door de cyberproblemen blijft boodschappen bestellen nog onmogelijk. Ook spaaracties en persoonlijke bonusaanbiedingen doen het nog niet. En na alle hacks en datalekken van de afgelopen tijd gaat de Onderzoeksraad voor Veiligheid zich erover buigen. De raad wil de opslag en beveiliging van onze gegevens gaan onderzoeken. Mensen weten vaak niet wat er precies met hun gegevens gebeurt. En daardoor hebben we ook weinig mogelijkheden om de risico's van een lek zelf te beheersen. Sky Radio weer, droog en zonnig, maar later van het zuidwesten uit meer bewolking. Het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 2:02.
16: Sky Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Op dit moment loopt het verkeer vertraging op aan de Duitse grens. Dat komt door de grenscontroles daar. Op de A1 richting Duitsland betekent dat vanaf Oldenzaal-Zuid 10 minuten extra reistijd. Op de A12 wordt langzaam gereden in de richting van Utrecht vanuit Den Haag. 4 kilometer tussen de Meern en knooppunt Lunette met 5 minuten vertraging. Dan nog de A27, Gorkum richting Utrecht. Je loopt vertraging op bij Nieuwegein. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten extra reistijd.
16: Sky Radio Flits Update.
14: Flitsmeister.
17: 12 flitsmeldingen zijn er gedaan. De A2 richting Maastricht 225.3. De A6 naar Lelystad 45.7 en 69.5. De A7 naar Groningen 168.1 en richting Heerenveen 146.3. De A12 naar Zoetermeer 2.3 en 17.0. De A16 naar Dordrecht 7.9. A17 richting Moerdijk 6.6. De A22 naar Beverwijk 9.5 en naar Velzen 14.0. En de A50 richting Apeldoorn 235.4.

0: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
1: Greets. M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
0: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan. Ik kom

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
4: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoet-pittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
5: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
7: Disney in Concert keert terug naar de Ziggo Dome. Op 20 december is het tijd voor het meest betoverende concert van het jaar. Met al je favoriete Disney-hits, een groot live orkest en topsolisten als Carlo Boszhard, René van Koten en Marlijn Beerdenburg. Mis het niet en boek nu op disneyinconcert.nl.
8: Hey joh, hij is weer terug.
9: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
8: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
12: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
13: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
12: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
13: Wow.
14: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
12: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
15: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn 2 bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
18: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
19: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
20: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
21: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
22: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: staan een paar files. De N302 Kootwijk-Harderwijk is in beide richtingen dicht tussen Garderen en de aansluiting met de N344. Het verkeer wordt daar omgeleid na een ongeluk. In Brabant staat file op de N65 van Tilburg naar Den Bosch. Tussen de afrit Helvoort en Vught sta je 20 minuten vast. En Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A1 vanuit Hengelo tussen Oldenzaal en de Duitse grens. Het oponthoud is een kwartier.

0: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Typisch Lea met haar herder Max. Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur? De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
7: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
7: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
9: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barca Legends. Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
11: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
15: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
16: Greet. Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet voor jou.
17: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
18: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
20: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
21: Simyo.
22: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
23: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
24: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
23: Nou, toch wel.
24: Wel?
23: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
24: Oh ja, dat is ook zo.
23: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
24: Ga het meteen doen.
23: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
25: Dit is Sky.
26: Sky Radio Nieuws. 3 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Boven de Eemshaven in Groningen zijn deze week drones gespot en de havenbeheerder weet niet van wie ze zijn of waar ze vandaan kwamen. Beveiligingsbedrijven sloegen dit weekend en eergisteravond alarm, want boven de haven moet je een vergunning hebben om met drones te mogen vliegen. Het kabinet gaat kijken of ze de zeehondenopvang in Lauwersoog kunnen redden. Het voormalige Pieter Buren komt miljoenen tekort en dreigt failliet te gaan. Het kabinet gaat erover praten met de opvang, de gemeente en de provincie, ook om uit te zoeken waar het precies mis is gegaan. De wielerunie is bezorgd over de angstcultuur die zou heersen bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL. Vroeger heette het nog de Sunweb-ploeg. Tegen de NOS zeggen oud-renners dat ze hun werksituatie onveilig vonden.
28: Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
27: De wielerunie kijkt of er stappen moeten worden genomen. De ploeg zelf heeft onafhankelijk onderzoek aangekondigd. En baanwielrenner Harry Lavrijsen is als eerste ooit voor de 5e keer wereldkampioen geworden op de Keirin. Hij kwam in de finale op het WK in Shanghai als eerste over de finish. Voor Lavrijsen is het al zijn 22e wereldtitel in het baanwielrennen. Dat is Sky Radio weer. Droog en zonnig, maar van het zuidwesten uit meer bewolking bij 18 tot 20 graden. Morgen meer bewolking en dan gaat het ook regenen. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1:03.
25: Sky Radio Verkeer.
29: ANWB. Er staan een paar files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat het helemaal vast tussen Waardenburg en knooppunt Empel door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging loopt intussen op tot meer dan een uur. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je voor de afrit Kerkdriel 10 minuten in de file. En op de A20 richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein kost het je een kwartier extra. De rechterrijstrook is dicht.
25: Sky Radio Flits Update.
29: Flitsmeister.
27: Er komen meldingen van de A2, 110.4 en 81.3. De A4 bij 14.1. De A6, 69.5 en 62.1. A7, 168.1. De A12, 130.1 en 17.0. De A13, 13.6. A17, 6.8. A32, 7.3. En de A325 bij 15.1.

0: uit alle iconische Disney-films. Live met een groot orkest en de beste artiesten. Dat kan je 20 december gaan beleven tijdens Disney in Concert in Ziggo Dome Amsterdam. Sky Radio zorgt dat jij erbij kan zijn, want de kaarten liggen hier klaar. Ga naar skyradio.nl of de Instagram van Sky en plaats jezelf op de gastenlijst. Wie weet zit jij straks bij de nieuwe show van Disney in Concert.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
4: Thuisin, mooi wonen.
5: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: spaarders. Je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
2: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
6: Nu bij Quantum 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
8: Soms zul je zeggen,
9: jij bent mijn rots in de branding.
8: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
7: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
12: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
13: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
14: Slecht plan.
13: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
15: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
18: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
19: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
21: Voor de makers. Praxis.
22: Sky Radio Verkeer.
23: ANWB. Het wordt al drukker op de weg, vooral op de wegen in Gelderland en Noord-Brabant. Wat ook opvalt is de A2 van Utrecht naar Den Bosch, want je hebt ruim een uur vertraging tussen Beest en knooppunt Empel na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. De andere kant op sta je ook 20 minuten vast voor knooppunt Empel. En op de A27 van Breda naar Gorkum heb je 50 minuten vertraging voor de brug bij Gorkum door een ongeluk. Het verkeer rijdt

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
1: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
3: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
4: We kunnen door.
3: Direct door. Allianz Direct.
5: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: De generatie na mij, die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
12: KWF in je testament, voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
16: Nee.
15: Proteïne-shakes.
17: Gadver.
15: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
18: Lekker bezig.
15: Milner.
19: Thuisbatterij.
20: Einde salderingsregeling.
21: Teruggeleverd kosten.
22: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
23: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
18: Lekker bezig.
24: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
25: Goed voor het water.
24: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: dat smaakt naar meer.
1: Dit is Sky.
2: Sky Radio Nieuws. 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Voor het geweld tussen jeugdgroepen in Beverwijk een jaar geleden heeft justitie celstraffen geëist tegen 3 jongens uit Heemskerk en Beverwijk. Een jongen van 17 uit Haarlem werd mishandeld. Toen de beelden gedeeld werden op TikTok kwamen er wraakacties. 5 scholen sloten toen een dag hun deuren. Justitie noemt het poging tot doodslag. De politie doet onderzoek naar mysterieuze drones die deze week een paar keer boven de Groningse Eemshaven hebben gevlogen. Of het buitenlandse drones waren is onbekend. Met drones vliegen boven de Groningse haven mag alleen met vergunning. Daarom sloegen beveiligers meteen alarm. Baanwielrenner Harry Lavrijsen heeft op het WK in Shanghai zijn 22e wereldtitel te pakken. Daar is hij zelf ook van onder de indruk, horen we bij de NOS.
4: Ja, het slaat nergens op. Als ik dat getal hoor, dan denk ik dat... Dat slaat echt nergens op.
3: Op de keirin is Lavrijsen nu 5 keer wereldkampioen en dat is een record. In de Amsterdamse dierentuin Artis heeft een vogel 2 snavelprotheses gekregen. De horenraaf had zijn snavel gebroken en had alleen nog 2 stompjes over. Nu heeft hij 2 protheses uit de 3D-printer als eerste vogel ter wereld. Ze doen het prima, zegt Artis. Hij heeft er zelfs al een muis mee van de grond gepikt. Dan het weer, droog en zonnig, maar van het zuidwesten uit meer bewolking bij 18 tot 20 graden. Morgen meer bewolking en dan gaat het ook regenen. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 over 4.
1: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
5: Het is alweer behoorlijk druk op de weg. Ongelukken helpen dan niet mee. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch sta je tussen Breukelen en Utrecht Centrum 3 kwartier vast na een ongeluk. Je kunt er langs via de parallelbaan. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nog ruim een uur vertraging tussen Beest en Zaltbommel door de nasleep van een ongeluk. Op de A27 van Breda naar Gorkum staat het ook helemaal vast voor de brug bij Gorkum door een ongeluk. Vertraging is daar een uur. De andere kant op, van Utrecht naar het zuiden, sta je bij Werkendam een kwartier in de file op die A27. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is het aansluiten. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk sta je een half uur vast. De weg is na een ongeluk wel weer vrij.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
3: 16 meldingen voor je. De A2 56-6 en 249-9. De A4 bij 14.0. De A6 62-5. A7 168-1. A12 125-1 en 17.0. A13 13.6. De A15 96-4 en 77-4. A16 42-6. 7.5. De A17 6.8. De A27 bij 108.5. A32 13.4. En de A37 0.2.

0: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
10: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
11: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
12: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer van minder. Simpel.
14: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella, paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
17: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpy siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule.
5: Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
8: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
7: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl. Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
8: Sky Radio Verkeer.
9: ANWB.
10: De spits verloopt al behoorlijk druk. Vooral in Zuid-Holland, maar ook in Brabant en rond Utrecht staan lange files. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch sta je ruim een uur vast tussen Vinkeveen en Utrecht door de nasleep van een ongeluk. Verderop tussen Culemborg en Zaltbommel heb je nog eens een half uur tijdverlies. De A27 loopt het ook vast. Van Breda naar Gorkum heb je voor de brug bij Gorkum veel vertraging na een ongeluk en de rijbaan is daar dicht. Er staat nu 13 kilometer file, je kunt er via de vluchtstrook langs. Verderop richting Utrecht sta je tussen knooppunt Everdingen en Houten nog een kwartier vast door een pechgeval. En in Brabant op de A58 heb je 3 kwartier vertraging van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg. Er staat een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht.
8: Sky Radio Flits Update.
11: Flitsmeister.
16: 16 meldingen, de A1 121.3, de A2 bij 31.0 en 249.9. De A4 14.0, A16, nee de A6 is dat, 69.5, de A7 168.1. A12 55.0 en 17.0, de A13 13.6, de A15 77.5, dan wel de A16 42.6 en 7.5. A22 11.1, A27 108.3, de A28 2 stuks 160.3 en 106.2.

0: Sky Radio, zo gevonden. Via elke smart speaker. Hey Alexa, speel Sky Radio.
1: Non-stop muziek? Goede keuze. Dit is Sky Radio.

De stemming met de beste feel-good hits en tel samen met ons af naar het weekend. Dus niet zomaar Friday, maar Feel Good Friday. Feel Good Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio.

0: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barça Legends. Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
6: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
7: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
6: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
12: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
11: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
13: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
14: Nederlanders zijn kampioen gezelligheid. Glaasje, kaasje, kletsmajoren. Daar hoort natuurlijk de beste kaas ter wereld bij. De Beemster Royaal Grand Cru. Grand Cru, die naam alleen al. Enfin, proef het nou maar gewoon. Echte kaas komt uit de Beemster.
15: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Is mijn bedrijfsidee haalbaar?
19: Kan ik die ZZP-klus nog wel aannemen?
18: Hoe beveilig ik de zaak tegen een cyberaanval?
20: Kom 13 en 14 november naar de KVK Ondernemersdagen in Utrecht. Verantwoord op al je vragen. Meld je gratis aan op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
21: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
22: Simyo.
0: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
10: Oh nee, verzekering...
0: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
10: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
22: Dit is Sky.
23: Sky Radio Nieuws. 5 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendsen. Er worden steeds minder inbraken gepleegd en het komt door betere beveiliging van huizen, zegt de politie. Deze zomer is het aantal inbraken met bijna 10% gedaald. Huizen hebben tegenwoordig steeds betere sloten en ook zijn er volgens de politie minder bendes actief. Het jongerengeweld vorig jaar in Beverwijk tegen een jongen van 17 was geen poging tot doodslag, dat zegt een van de advocaten. De Haarlemse jongen werd tegen het hoofd geschopt, maar de advocaat zegt dat zijn cliënt Crocs droeg en die zouden minder kwaad kunnen. Er is tot 2 jaar cel geëist. De spookrijder die zaterdag omkwam bij een zwaar ongeluk op de A2 bij Breukelen was tijdens het rijden niet goed geworden. Daardoor schoot hij door de middenberm en kwam hij op de verkeerde baan terecht, zegt de politie na onderzoek. Daar raakte de auto 2 andere auto's. Een van die bestuurders moest zaterdag naar het ziekenhuis. En het livestreamen van de executie van een Amerikaanse militair gaat toch niet door, dat zegt president Trump. Internationaal kwam er flinke kritiek op het plan. De voormalig militair is ter dood veroordeeld voor het doodschieten van 13 collega's op een legerbasis in Texas. Dan het weer, steeds meer bewolking met in het noordoosten misschien een spatje regen. Morgen bewolkt en 's middags regen bij 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 5 uur.
22: Sky Radio Verkeer.
25: ANWB. De spits verloopt al behoorlijk druk, vooral in Zuid-Holland, maar ook in Brabant en rond Utrecht staan lange files. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch sta je ruim een uur vast tussen Vinkeveen en Utrecht door de nasleep van een ongeluk. Verderop tussen Culemborg en Zaltbommel heb je nog eens een half uur tijdverlies. De A27 loopt het ook vast. Van Breda naar Gorkum heb je voor de brug bij Gorkum veel vertraging na een ongeluk en de rijbaan is daar dicht. Er staat nu 13 kilometer file, je kunt er via de vluchtstrook langs. Verderop richting Utrecht sta je tussen knooppunt Everdingen en Houten nog een kwartier vast door een pechgeval. En in Brabant op de A58 heb je 3 kwartier vertraging van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg. Er staat een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht.
22: Sky Radio Flits Update.
25: Flitsmeister.
24: Bijna 20 meldingen. De A2 249.9, A4 14.0 en 74.1. De A6 69.5 en 62.2. A7 168.1. De A9 23.6 en 40.7. Ook op de A9, maar dan bij 68.7 en 70.3. De A12 17.0. A13 13.6, A15 77.5, A16 42.7 en 7.5, A17 6.8, A18 199.1 en de A59 bij 109.6.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Nederlanders zijn kampioen gezelligheid. Glaasje, kaasje, kletsmajoren. Daar hoort natuurlijk de beste kaas ter wereld bij. De Beemster Royaal Grand Cru. Grand Cru, die naam alleen al. Enfin, proef het nou maar gewoon. Echte kaas komt uit de Beemster.
6: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
7: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
8: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
5: Proef nu ook Beemster kaas tapenade. Geen borrel zonder Beemster.
9: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
10: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
11: De vriendelijke specialist. DA.
12: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
13: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
13: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi. Ik kom.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
2: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder? Zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Nu bij Quantum 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Goedemiddag, 5:45. Ik ben Marcel Barendse en het is tijd voor het Sky Radio weer met Robert de Vries. Goedemiddag, Robert.
14: Hey, goedemiddag.
13: Weer zo'n mooie herfstdag vandaag. Doe eens nog maar zo eentje.
14: Ja, dat zouden we graag willen, maar dat zit er morgen niet meer in. Al liggen de temperaturen denk ik morgen nog wel aan de hoge kant. Met een beetje mazzel in het zuidoosten nog net aan 20 graden, omdat daar nog eventjes de zon doorbreekt. Maar vanuit het westen komt een storing opzetten met regen. Vooral in de middag verovert dat steeds meer het land. En als het eenmaal begint te regenen, ja, dan gaat de temperatuur ook een aantal graden omlaag.
13: En het weekend dan?
14: Ja, het weekend, nou, toch wel twee gezichten. Ik verwacht op zaterdag nog wel dat er van tijd tot tijd buien voorkomen. Zondag is het dan wel op de meeste plaatsen droog. Maar dat front van morgenmiddag neemt wel wat frissere lucht met zich mee. Want je ziet in het weekend de middagtemperatuur liggen rond een graad of 15. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wel heel normaal hoor voor de tijd van het jaar. En begin volgende week starten we goed op maandag en dinsdag met flink wat ruimte voor de zon. Maar vanaf woensdag dan lijkt het allemaal wel iets wisselvalliger te worden.
13: Jammer, dankjewel Robert. Hoe druk het is, dat hoor je van de ANWB in het Sky Radio Verkeer met Bianca Damink.
15: Het is een drukke avondspits zoals gebruikelijk op donderdag. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Zaltbommel heb je 40 minuten vertraging. Ook op de A27 is het heel druk van Utrecht naar het zuiden. Tussen Lexmond en Werkendam doe je er een half uur langer over. Het is druk in de regio Arnhem-Nijmegen, onder meer op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein sta je 40 minuten vast. In Brabant staat een lange file op de A58 van Breda naar Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Daar heb je nu een uur tijdverlies door bergingswerkzaamheden. Er staat een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. En op de A4 is het druk. Amsterdam richting Rotterdam, tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. Daar is het oponthoud 20 minuten.
16: Sky Radio Flits Update. Flitsmeister.
13: Flitsers zijn gemeld vanaf de A2 250.0, de A4 14.0, A6 69.6 en 62.2, A7 168.1, A9 70.3, A12 17.0, A13 13.6, de A15 77.4, A16 42.4 en 7.5 en de A28 190.8.
16: Sky Radio News. In 1 minuut.
13: Deze zomer is veel minder ingebroken. En de politie denkt wel te weten waardoor dat komt. De sloten en beveiliging van onze huizen zijn veel beter dan vroeger. Het live uitzenden van een executie in Texas gaat toch niet door. Een oud-militair die een bloedbad aanrichtte op een legerbasis komt in december voor een vuurpeloton. Maar na veel kritiek ziet president Trump af van een livestream. Europese voetbalbonden hebben overlegd met FIFA-baas Infantino in Zurich, maar blijven erbij dat hij op moet stappen. Ook de KNVB wil nog steeds van hem af. En justitie heeft TBS geëist tegen de man uit Terneuzen die tal van BN'ers zou hebben gestalkt. Zo zou hij de telefoonnummers van André van Duin, Matthijs van Nieuwkerk en Maxime Meiland hebben verspreid. De man is 55 en volgens experts ontoerekeningsvatbaar. Daarom wordt er geen celstraf geëist. En dat was het nieuws in 1 minuut. Daarmee is het 1 overal.

0: is weer terug.
1: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
0: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
2: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
0: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Vlieg door je tijdlijn.
6: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
7: Hit it!
9: Voor die 2

0: Speelbewust 18+.
1: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Ba-ba-da-ba-ba.
2: Greets. Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig.
3: Huh?

0: de stoet.
1: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
4: Thuisin, mooi wonen.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Nu, superdeals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
13: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
14: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
15: En als je huur verandert?
14: Pas het zelf aan.
16: En als je gaat samenwonen?
14: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
17: Dit is Sky.
18: Sky Radio News. 6 uur.
19: Goedenavond, ik ben Marcel Barendse. Er is veel politie bij het stadion van AZ. In Alkmaar zo de Europa League-wedstrijd tegen een Israëlische club, Hapoel Beersheva. Er is een protestmars waarbij demonstranten met Palestijnse vlaggen zwaaien en leuzen roepen. De demonstranten zijn bij het stadion aangekomen en de sfeer is nog rustig. Het kabinet is fan van datacenters en wil graag nieuwe hebben, maar ze vreten stroom. Netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat de datacenters die nu op de wachtlijst staan voor een aansluiting evenveel stroom verbruiken als alle huizen in ons land samen. Daarom moet het kabinet keuzes maken, want niet alles kan, zeggen de netbeheerders. Het live uitzenden van een executie in Texas gaat toch niet door. Een oud-militair die een bloedbad aanrichtte op een legerbasis komt in december voor een vuurpeloton. Maar na veel kritiek ziet president Trump af van een livestream. Ook 80% van de Amerikanen zou tegen de livestream zijn. En Europese voetbalbonden hebben overlegd met FIFA-baas Infantino in Zurich, maar blijven erbij dat hij op moet stappen. Ook de KNVB wil nog steeds van hem af. Volgend jaar wil Infantino herkozen worden, maar de Europese bonden zoeken nu naar een tegenkandidaat. Het Sky Radio weer, steeds meer bewolking met in het noordoosten misschien een spatje regen. Morgen bewolkt en 's middags regen bij 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 6 uur.
17: Sky Radio Verkeer.
0: ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest, maar er staan nog steeds veel lange files, vooral in het midden en zuiden van het land. Ook in de regio Arnhem-Nijmegen is het nog druk. En wat opvalt is de A58. Van Breda naar Tilburg heb je nog steeds ruim een uur tijdverlies tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Daar wordt een vrachtwagen met pech geborgen. Er is één rijstrook dicht. Op de A16 staat file. Van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht een half uur vertraging. Van Rotterdam naar het zuiden heb je 20 minuten oponthoud. En dat is tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Ook is het nog druk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar heb je 25 minuten vertraging.
17: Sky Radio Flits Update.
0: Flitsmeister.
19: Veel flitsmeldingen. De A2 bij 250.0, de A6 69.2, A7 68.1, A9 70.3, de A12 bij 17.0, de A13 13.6 en 6.2, A15 77.4, A16 42.7 en 7.5, A17 6.8, A27 108.2 en de A73 bij 19.6.

0: deze muziek uit alle iconische Disneyfilms. Live met een groot orkest en de beste artiesten. Dat kan je 20 december gaan beleven tijdens Disney in Concert in Ziggo Dome Amsterdam. Sky Radio zorgt dat jij erbij kan zijn, want de kaarten liggen hier klaar. Ga naar skyradio.nl of de Instagram van Sky en plaats jezelf op de gastenlijst. Wie weet zit jij straks bij de nieuwe show van Disney in Concert.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
4: En, al lang last?
5: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
4: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
5: Ik heb geen idee.
6: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
7: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
6: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
8: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barça Legends. Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
11: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en...

0: chocomel.
1: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
2: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
7: Thuisbatterij,
8: einde salderingsregeling,
9: teruglever kosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei. Maak je huis mooier.
13: Nu, later en altijd.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
16: Het is 6:30. Goedenavond. Ik ben Marcel Barendse en het Sky Radio Weer krijg je nu van Robert de Vries. Goedenavond, Robert.
17: Hey, goedenavond, Marcel.
16: De herfstvakantie in het midden en zuiden gaat niet zo fraai beginnen.
17: Nee, het gaat toch wel wat veranderen als je kijkt naar morgen. Want dan komt er een storing opzetten vanuit het westen. Met in de middag op steeds meer plaatsen ook regen. Maar goed, morgenochtend beginnen we nog wel op heel veel plaatsen droog. Met ook af en toe zon. En het is ook morgen nog wel vrij zacht. Want de temperatuur gaat in het uiterste zuidoosten en oosten misschien nog eventjes de 20 graden aantikken.
16: Oké, en gisteren wist je nog niet helemaal zeker hoe het weekend eruit ging zien. Nu wel?
17: Ja, vooral die zondag was wat onzeker. Ja. Die lijkt toch wel overwegend droog te gaan verlopen. Zaterdag is dat trouwens niet het geval. Dan komen er vanuit het noorden nog enkele buien voor. Maar goed, tussendoor is er ook wat ruimte voor de zon. We zien wel in dit weekend dat het allemaal ietsje frisser is geworden, met zo'n 14 of 15 graden in de middag. Maar dat is eigenlijk voor half oktober ook heel normaal. Okay. En die waarden die houden we volgende week wel vast. En we beginnen volgende week ook gewoon droog, met op maandag en dinsdag flink wat ruimte voor de zon. Maar ik verwacht vanaf woensdag en donderdag dat het allemaal weer ietsje wisselvalliger gaat worden. Geen kletsnatte dagen, maar je hebt soms wel eventjes de paraplu nodig.
16: Toch maar eventjes inpakken als je op vakantie gaat. Dankjewel, Robert. En dan het Sky Radio verkeer van de ANWB met Bianca Damink.
18: De files worden intussen vrij snel korter, maar op een aantal wegen is het nog druk. Bijvoorbeeld op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, daar sta je nog een half uur vast. Ook op de A27 van Utrecht naar het zuiden is het nog aansluiten. Tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging 20 minuten. Er staat nog een flinke file op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen. Door een pechgeval heb je 25 minuten oponthoud. En op de A16 van Rotterdam naar Breda is het druk tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht. Vertraging is een kwartier.
0: Sky Radio Flits Update.
7: Flitsmeister.
16: 11 meldingen. De A2 250.0, A7 168.1, A9 70.3, A12 109.4 en 17.0, de A13 13.6, A15 77.4, A16 42.7 en 7.5, A17 6.8 en de A27 108.2.
0: Sky Radio News.
7: In 1 minuut.
16: In Rotterdam zijn 2 mannen opgepakt voor gesjoemel rond de toeslagenaffaire. Ze hadden geld geclaimd, maar hadden schulden uit hun duim gezogen en documenten vervalst. Het eerste medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker heeft groen licht gekregen van het Europese beoordelingscomité. De pillen kunnen het leven van kankerpatiënten met ruim een jaar verlengen. Netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat datacenters die nu op de wachtlijst staan voor een aansluiting evenveel stroom verbruiken als alle huizen in ons land samen. Daarom moet het kabinet keuzes maken, zeggen ze, want niet alles kan overal. En in IJsselstein in Utrecht heeft de politie een blaffend hondje uit een vuilcontainer gehaald. Agenten hoorden het gehuil van een puppy uit de container komen, maar het bleek niet het werk van een dierenbeul. Het was een speelgoedhondje van plastic dat de herrie maakte. En dat was het nieuws in 1 minuut. Daarmee is het 2 over half 7.

0: Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Disney in Concert keert terug naar de Ziggo Dome. Op 20 december is het tijd voor het meest betoverende concert van het jaar. Met al je favoriete Disney-hits, een groot live orkest en topsolisten als Carlo Boszhard, René van Koten en Marlijn Beerdenburg. Mis het niet en boek nu op disneyinconcert.nl.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen, 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
10: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
12: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
16: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.

0: verkopen? Bij Toyota krijg je nu tot 3000 euro extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow.
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
11: Dit is Sky.
12: Sky Radio News. 7 uur.
13: Goedenavond, ik ben Marcel Barendse. In Rotterdam zijn twee mannen opgepakt voor gesjoemel rond de toeslagenaffaire. Ze hadden geld geclaimd van de herstelregeling, maar hadden schulden uit hun duim gezogen en documenten vervalst. De FIOD heeft nog meer mensen verhoord die mogelijk betrokken zijn bij de fraude. Het eerste medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker heeft groen licht gekregen van het Europese beoordelingscomité. Er is nu geen behandeling tegen. De pillen remmen de groei van de uitzaaiingen en kunnen het leven van kankerpatiënten met een jaar verlengen. Voor de pillen gegeven kunnen worden, moet Brussel er nog over oordelen en uiteindelijk ook het kabinet. Het kabinet is fan van datacenters en wil graag nieuwe hebben, maar ze vreten stroom. Netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat de datacenters die nu op de wachtlijst staan voor een aansluiting evenveel stroom verbruiken als alle huizen in ons land samen. Daarom moet het kabinet keuzes maken, want niet alles kan, zeggen de netbeheerders. En in IJsselstein in Utrecht heeft de politie een blaffend hondje uit een vuilcontainer gehaald. Agenten hoorden het gehuil van een puppy uit de container komen, maar het bleek niet het werk van een dierenbeul. Het was een speelgoedhondje van plastic dat de herrie maakte. Het weer er nog, steeds meer bewolking met in het noordoosten misschien een spatje regen. Morgen bewolkt en 's middags regen bij 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
11: Sky Radio Verkeer.
12: ANWB.
14: Files zijn over het algemeen snel aan het oplossen, maar op de A2 is het nog druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is een kwartier. Op de A27 van Utrecht naar Breda heb je ook nog een kwartier tijdverlies tussen Lexmond en Werkendam. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem sta je voor knooppunt Bankhoef ook nog bijna een kwartier vast.
11: Sky Radio Flits Update.
12: Flitsmeister.
14: Flitsmeister meldt flitsers op de A6 van Muiden naar Lelystad bij hectometerpaal 69,3. En op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht bij 6,8.

0: jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
2: Thuis in, mooi wonen.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
6: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
7: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
10: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
11: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
8: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
12: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Nederlanders zijn kampioen gezelligheid. Glaasje, kaasje, kletsmajoren. Daar hoort natuurlijk de beste kaas ter wereld bij. De Beemster Royaal Grand Cru. Grand Cru, die naam alleen al. Enfin, proef het nou maar gewoon. Echte kaas komt uit de Beemster.
14: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
15: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
14: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
20: Voor de makers.
21: Praxis.
22: Sta je in de file en spot je ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: De grootste energieslurpers in huis?
25: Wat kost al die kleding nou echt?
26: Wat heb je nog aan zonnestroom?
27: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
28: Woon
0: krankzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
5: Sky Radio Verkeer. ANWB.
20: De meeste files zijn intussen opgelost. Op de A1, daar rijdt het nog langzaam vanuit Hengelo voor de Duitse grens. Door controles kost je 5 minuten extra. En ook in het oosten heb je nog 5 minuten oponthoud op de A35 van Almelo naar Enschede. Tussen Almelo West en knooppunt

0: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
2: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
8: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
7: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
8: Wow.
9: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's. Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
12: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
15: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
14: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
16: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
17: Dit is Sky.
18: Sky Radio Nieuws. 8 uur.
19: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Er is kans dat er een nieuw medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker komt in Nederland. Het Europese Geneesmiddelenbeoordelingscomité wil dat het middel Rasonk kan worden gebruikt. Na onderzoek blijkt dat het medicijn de groei van de kanker kan afremmen. Het wachten is op de Europese Commissie, want deze moet nog wel even groen licht geven. Mensen die bij Albert Heijn online hun boodschappen doen, moeten nog even geduld hebben tot na het weekend. De supermarktketen kampt nog altijd met de gevolgen van hun cybersecurity-incident van vorig weekend. De winkels worden inmiddels weer volledig bevoorraad en de schappen raken gevuld. Klanten met een betaalde bestelling worden later gecompenseerd. Bij een raketaanval van de Houthis op het presidentiële paleis in de Jemense stad Aden zijn volgens de Franse pers zeker 4 doden gevallen. Het paleis is het hoofdkwartier van de regering van Jemen, die zegt dat de premier en ministers de aanval hebben overleefd. Het doelwit van de Houthis was een militair commandocentrum van Saoedische officieren. Er zouden ook raketten zijn afgevuurd op de stad Marib. Blondie komt na 9 jaar met een nieuw album. De inmiddels 81-jarige frontvrouw Debbie Harry zegt dat het als een klassiek Blondie-album zal klinken met allerlei stijlen. Op het nieuwste werk High Noon staan ook de laatste opnames van drummer Clem Burke, die vorig jaar op 70-jarige leeftijd overleed. De eerste single, Spectral Eyes, is net uit. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het bijna overal droog en daalt het kwik richting de 13 graden. Aan de kust kan het harder waaien. Morgenochtend in het land vooral zon. In de kustprovincies meer bewolking, lichte regen en hier en daar wind. 'S Middags wordt het rond de 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
17: Sky Radio Verkeer. ANWB. Kleine 10 minuten vertraging nog in het oosten van het land op A35 vanuit Almelo naar Enschede bij knooppunt Azelo. Voor bergingswerkzaamheden staan nog de rechte rijstrook dicht.
20: Sky Radio Flits Update.
21: Flitsmeister.
17: Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A6 Muiden-Lelystad bij Almere-Oostvaarders bij 69.3. De A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad bij Zaanstad-Zuid, controle bij 3.7. En op de A13 Den Haag-Rotterdam wordt je snelheid in de gaten gehouden bij Delft-Zuid bij 13.6.

0: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
7: De vriendelijke specialist. DA.
8: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
9: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Nu bij Feelings Wonen tot wel 750 euro stapelkorting op de hele collectie.
10: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
11: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
13: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
14: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
13: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
15: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
16: Nederlanders zijn kampioen gezelligheid. Glaasje, kaasje, kletsmajoren. Daar hoort natuurlijk de beste kaas ter wereld bij. De Beemster Royaal Grand Cru. Grand Cru, die naam alleen al. Enfin, proef het nou maar gewoon. Echte kaas komt uit de Beemster.
17: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Proef nu ook Beemster kaas tapenade. Geen borrel zonder Beemster.
18: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
2: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
3: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
5: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou, en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: typisch Lea met haar herder Max. Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur? De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
1: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: De grootste energieslurpers in huis?
7: Wat kost al die kleding nou echt?
8: Wat heb je nog aan zonnestroom?
9: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Soms ben ik bang dat ik de enige ben die twijfelt of ik het allemaal wel goed doe.
12: Nee joh, ik las daar gisteren nog over FIFA. Je bent echt niet de enige hoor.
11: Oh wow, stuur eens door.
13: FIFA is terug. Over alles wat je denkt, voelt en soms liever niet zegt. Niets is onbespreekbaar op FIFA.nl.
14: Het is weer zetten geblazen, want de chocomelettes zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
15: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
14: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
16: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
17: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
19: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
20: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland. Fans van voordeel. Aldi.
21: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barça Legends. Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
20: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99. Fans van voordeel. Aldi.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
23: Dit is Sky.
24: Sky Radio News. 9 uur.
25: Goedenavond, ik ben Jasper Mol.
0: Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen een 54-jarige man die wordt verdacht van het stalken van bekende Nederlanders en medewerkers van de publieke omroep. Verschillende presentatoren, onder wie Maxime Meiland, André van Duin, Matthijs van Nieuwkerk en de echtgenoot van radio-dj Annemieke Schollaert, werden zowel online als via sms lastig gevallen. Over 2 weken is de uitspraak. De 28-jarige Jan G. is vanuit Duitsland overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht betrokken te zijn bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerke. Een week eerder was G. doelwit van het zware geweld in Overasselt, waarbij een bewaker om het leven is gekomen. President Donald Trump heeft opdracht gegeven voor het maken van nieuwe aanvalsplannen tegen Iran. Daarbij wordt gekeken naar de inzet van de zogeheten moeder aller bommen. Het zou de eerste keer zijn dat het Amerikaanse leger dit extreem zware wapen, de zwaarst niet-nucleaire bom, inzet tegen Iran. 8 jaar geleden is deze in Afghanistan ingezet. Clarence Seedorf stopt per direct als lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De 50-jarige oud-international doet dat omdat hij deze week is begonnen als trainer van het Braziliaanse Corinthians, de club van Memphis Depay. Bij de KNVB was Seedorf verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het bijna overal droog. Het kwik daalt richting de 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Morgenochtend in het land vooral zon. Aan de kustprovincies meer bewolking, lichte regen en hier en daar wind. 'S Middags is het rond de 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
1: Kleine 10 minuten vertraging nog in het oosten van het land op A35 vanuit Almelo naar Enschede bij knooppunt Azelo. Voor bergingswerkzaamheden staan nog de rechte rijstrook dicht.
3: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
1: Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Meersen bij 250.0. Op de A6 Lelystad-Muiden bij Almere Stad bij 50.2. En ook controle op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij Westervoort bij 136.9.

0: deze muziek uit alle iconische Disney-films. Live met een groot orkest en de beste artiesten. Dat kan je 20 december gaan beleven tijdens Disney in Concert in Ziggo Dome Amsterdam. Sky Radio zorgt dat jij erbij kan zijn, want de kaarten liggen hier klaar. Ga naar skyradio.nl of de Instagram van Sky en plaats jezelf op de gastenlijst. Wie weet zit jij straks bij de nieuwe show van Disney in Concert.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Nederlanders zijn kampioen gezelligheid. Glaasje, kaasje, kletsmajoren. Daar hoort natuurlijk de beste kaas ter wereld bij. De Beemster Royaal Grand Cru. Grand Cru, die naam alleen al. Enfin, proef het dan maar gewoon. Echte kaas komt uit de Beemster.
8: Is mijn bedrijf wel voorbereid op een noodsituatie? Hoe blijven we draaien als de stroom lang uitvalt? Zijn we goed beveiligd tegen een cyberaanval?
9: Doe in 5 minuten de KVK noodsituatiescan. Voor inzicht en tips op kvk.nl. En weet of je wel of niet voorbereid bent. KVK, hou vast voor ondernemers.
10: Proef nu ook Beemster kaas tapenade. Geen borrel zonder Beemster.
11: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.

0: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot 3000 euro extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Disney in Concert keert terug naar de Ziggo Dome. Op 20 december is het tijd voor het meest betoverende concert van het jaar. Met al je favoriete Disney-hits, een groot live orkest en topsolisten als Carlo Boszhard, René van Koten en Marlijn Beerdenburg. Mis het niet en boek nu op disneyinconcert.nl.
5: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
9: Voor de makers.
7: Praxis.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
10: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits.

0: Good Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
3: De vriendelijke specialist.
4: DA. Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
5: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
8: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
9: Hey joh, hij is weer terug.
10: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
9: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
14: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
15: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa-stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
14: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
16: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
19: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
20: Nederlanders zijn kampioen gezelligheid. Glaasje, kaasje, kletsmajoren. Daar hoort natuurlijk de beste kaas ter wereld bij. De Beemster Royaal Grand Cru. Grand Cru, die naam alleen al. Enfin, proef het nou maar gewoon. Echte kaas komt uit de Beemster.
21: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
22: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
23: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
0: blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar...
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
13: Balen zeg.
24: Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
25: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
26: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
27: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
28: Dit is Sky.
29: Sky Radio News. 10 uur.
30: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. De Partij voor de Dieren wil dat Nederland stopt met dierproeven op apen en komt met een plan. Het Biomedical Primate Research Center reageert hierop dat apen voorlopig nog nodig zijn voor onderzoek naar onder meer infectieziekten zoals COVID, de griep en het West Nile virus. Er worden ook andere manieren gebruikt voor proeven, maar die zijn nog niet voor alle onderzoeken geschikt. De mobiele eenheid moest ook vandaag vanwege brandstichting weer opkomen draven in Floradorp in Amsterdam-Noord. De politie werd door jongeren bekogeld met vuurwerk, bierflesjes en stenen. Er zijn 2 mensen aangehouden. De jongeren zijn boos omdat de gemeente het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw verbiedt. Albanië kampt nu al 3 dagen met rellen. In de hoofdstad Tirana zijn demonstranten en politie weer met elkaar in gevecht gegaan. De protesten zijn gericht tegen de regering en het onderwijsbeleid. Tientallen agenten raakten gewond en meer dan 100 demonstranten zijn opgepakt. Eerder werd al brand gesticht bij overheidsgebouwen en bij het kantoor met de woning van premier Edi Rama. Tim Hofman heeft gereageerd op de kritiek op zijn outfit en het Antifa-kettingje tijdens het televisiergala. In zijn podcast zegt hij dat hij zich voor zo'n feest graag opvallend kleedt en zich niets aantrekt van negatieve reacties. Zo zegt hij: wees geen schaap, bepaal zelf wat je aandoet. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het bijna overal droog en daalt het kwik richting de 13 graden. Aan de kust kan het harder waaien. Morgenochtend in het land vooral zon. In de kustprovincies meer bewolking, lichte regen en hier en daar wind. 'S Middags wordt het rond de 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
31: Sky Radio Verkeer.
32: ANWB.
33: Kleine 10 minuten vertraging nog in het oosten van het land op A35 vanuit Almelo naar Enschede bij knooppunt Azelo. Voor bergingswerkzaamheden staan nog de rechte rijstrook dicht.
31: Sky Radio Flits Update.
32: Flitsmeister.
33: Flitsmeister meldt snelheidscontroles. Onder andere op de A4 Rotterdam-Den Haag bij de Keteltunnel bij 60.6. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot bij 70.3. En ook controle op de A13 Den Haag-Rotterdam bij 16hoven bij 13.5.
32: Sky.
34: Van 10 tot 1

0: Staatsloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2 jaar

0: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
3: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
6: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuisin, mooi wonen.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
6: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
10: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
11: We kunnen door.
10: Direct door. Allianz Direct.
12: Nu bij Quantum. 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
16: Voor de makers.
14: Praxis.
13: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
14: Fans van Voordeel.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
9: Soms ben ik bang dat ik de enige ben die twijfelt of ik het allemaal wel goed doe.
10: Nee joh, ik las daar gisteren nog over FIFA. Je bent echt niet de enige hoor.
9: Oh wow, stuur eens door.
11: FIFA is terug. Over alles wat je denkt, voelt en soms liever niet zegt. Niets is onbespreekbaar op FIFA.nl.
12: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
14: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
15: Simyo. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
16: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
18: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
19: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
20: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
21: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
22: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
23: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barca Legends. Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer van minder. Simpel.
24: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
25: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
24: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
25: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
26: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
27: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
26: Nou, toch wel.
27: Wel?
26: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
27: Oh ja, dat is ook zo.
26: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
27: Ga het meteen doen.
26: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
28: Dit is Sky.
29: Sky Radio News. 11 uur.
30: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Onderzoek wees uit dat zijn verhalen over zijn oorlogsverleden en zijn tijd in concentratiekamp Dachau zeer waarschijnlijk niet kloppen. Op verzoek van de uitgever hebben onder meer Bol.com, Bruna en Amazon het boek verwijderd. Historici waarschuwen dat verzonnen oorlogsverhalen afbreuk doen aan de geschiedschrijving. De 28-jarige Jan G. is vanuit Duitsland uitgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht betrokken te zijn bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerke. Een week eerder was G. doelwit van het zware geweld in Overasselt, waarbij een bewaker om het leven is gekomen. Aan de Franse kant van de kanaaltunnel is een minibus in botsing gekomen met een vrachttrein. Franse media melden 19 gewonden, waarvan er 5 ernstig aan toe zijn. Door het ongeluk is het treinverkeer door de kanaaltunnel in beide richtingen stilgelegd. Davina Michel heeft een tijd persoonsbeveiliging gehad vanwege opdringerige fans. In een podcast vertelt de zangeres dat sommige mensen zich zo vreemd gedroegen dat ze zich niet meer veilig voelden. Ook vertelt Davina dat ze negatieve reacties op social media niet meer leest. En dan het weer. Vannacht blijft het overwegend droog. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden. Morgen is het weer bewolkt. In de middag trekt vanuit het westen regen het land binnen. Aan zee een vrij krachtige noordwestenwind. Het wordt 17 tot 20 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
29: Sky Radio.
28: Elke avond van 10.

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it!
0: Voor die 2

0: Speelbewust 18+.
1: Soms ben ik bang dat ik de enige ben die twijfelt of ik het allemaal wel goed doe.
2: Nee joh, ik las daar gisteren nog over FIFA. Je bent echt niet de enige hoor.
1: Oh wow, stuur eens door.
3: FIFA is terug. Over alles wat je denkt, voelt en soms liever niet zegt. Niets is onbespreekbaar op FIFA.nl.
4: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes.
10: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
9: Milner.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
13: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
14: Let op. Geld lenen kost geld.
15: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
16: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
17: De generatie na mij, die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
18: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
16: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
19: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
20: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
21: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
22: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
23: Meer voor minder. Simpel.
24: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
25: Nu, later en altijd.
26: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
27: We kunnen het bij Prominent hebben over design.
0: Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Teruggeleverde kosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
11: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
4: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
5: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
11: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
12: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
13: Goed voor het water.
12: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Dit is Sky.
2: Sky Radio Nieuws. 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Neje Ramirez. De politie onderzoekt de cyberaanval op Albertijn voorlopig niet. Dat zei Stan Duif, landelijk cybercrime-coördinator van de politie, donderdagavond in Pauw en de Wit. Volgens hem heeft Albertijn nog geen aangifte gedaan en zijn er geen aanwijzingen dat gevoelige klantgegevens zijn buitgemaakt. Daarom zien politie en Openbaar Ministerie op dit moment geen reden om een onderzoek te starten. De meeste bewoners die vanmiddag hun huis uit moesten vanwege een gaslek in Den Helder kunnen vannacht weer naar huis. Het lek in het woonblok is inmiddels gedicht. Wel is de brandweer nog bezig met het ventileren van de woningen. 9 huishoudens kunnen daarom nog niet terug en moeten elders overnachten. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat ze waren blootgesteld aan het gas. Aan de Franse kant van de kanaaltunnel is een vrachttrein in botsing gekomen met een minibus. Franse media melden 19 gewonden, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Door het ongeluk is het treinverkeer door de kanaaltunnel in beide richtingen stilgelegd. En de biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Dit omdat na onderzoek blijkt dat zijn verhalen over zijn oorlogsverleden en zijn tijd in een concentratiekamp zeer waarschijnlijk niet kloppen. Op verzoek van de uitgever hebben nu onder meer bol.com, Bruna en Amazon het boek verwijderd. Dan het weer. Het blijft vannacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 12 tot 16 graden. Morgen begint grijs en later op de dag trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Aan de kust waait een vrij krachtige noordwestenwind. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky Radio. Elke avond van 10 tot 1.

0: Mijn hart stond 8 minuten stil.
1: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
2: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Dit is Sky.
4: Sky Radio Nieuws. 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Nefi Ramirez. Het blijft onrustig in de Amsterdamse wijk Floradorp. De politie heeft donderdagavond 5 mensen aangehouden, van wie er 4 minderjarig zijn. Jongeren staken branden op straat, blokkeerden wegen en bekogelden agenten met onder meer stenen, bierflesjes en vuurwerk. De woede in de wijk ontstond nadat de gemeente een plan voor het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw afwees. Het is de 2e avond op rij van ongeregeldheden. Ook gisteren moest de mobiele eenheid in actie komen. De meeste bewoners van een woonblok in Den Helder kunnen vannacht weer naar huis, na een gaslek. Gistermiddag moesten 38 woningen worden ontruimd. De gastoevoer is afgesloten, maar het lek blijkt nog niet te zijn gevonden. 9 huishoudens kunnen voorlopig nog niet terug naar een woning. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Spaanse zanger Julio Iglesias dreigt alsnog vervolgd te worden. 2 vrouwen zeggen dat ze in 2021 op zijn landgoederen in de Dominicaanse Republiek en op de Bahama's slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik en gedwongen arbeid. Iglesias ontkent alles. Eerder liep de zaak vast omdat de vermeende misdrijven buiten Spanje zouden zijn gepleegd. Maar volgens persbureau AFP ziet het Spaanse Openbaar Ministerie nu wel mogelijkheden om de zaak te behandelen. En dan Max Verstappen, die verruilt dit weekend even de Formule 1 voor een GT3-race in Portugal. In een interview op zijn eigen website zegt Verstappen dat hij zich buiten zijn comfortzone begeeft, omdat veel concurrenten veel meer ervaring hebben met dit type vaak zwaardere auto's. Toch blijft Verstappen Verstappen en zijn doel is duidelijk: niet alleen plezier maken, maar ook gewoon winnen dit weekend. En dan nog het weer. Het blijft vannacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 12 tot 16 graden. Morgen begint grijs en later op de dag trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Aan de kust waait een vrij krachtige noordwestenwind. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.

0: Non-stop greatest hits. Of een van de themastations van Sky. Natuurlijk pak je ook het laatste nieuws mee uit de wereld van muziek en entertainment. En speel je mee met de leukste winacties. De Sky Radio app, waar alles in zit. Download hem ook. Dit is Sky.
1: Sky Radio Nieuws. 2 uur.
2: Goeienacht, ik ben Neve Ramirez. Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Oregon zijn meerdere slachtoffers gevallen. Volgens Amerikaanse media zijn daarbij 4 mensen om het leven gekomen, onder wie 3 kinderen. Ook de schutter kwam om het leven. Volgens de politie heeft de man eerst buiten de school geschoten en ging daarna het schoolgebouw binnen om daar vervolgens weer in het rond te schieten. Toen agenten arriveerden was de schutter al overleden. Het blijft onrustig in de Amsterdamse wijk Floradorp. De politie heeft donderdagavond 5 mensen aangehouden, van wie 4 minderjarig zijn. Jongeren staken branden op straat, blokkeerden de wegen en bekogelden agenten met onder meer stenen, bierflesjes en vuurwerk. De woede in de wijk ontstond nadat de gemeente een plan voor het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw afwees. Het is de 2e avond op rij van ongeregeldheden. Ook gisteren moest de mobiele eenheid in actie komen. Ondanks een investering van 16 miljard euro zet het kabinet voorlopig een streep door 29 infrastructuurprojecten. Dat blijkt uit documenten die RTL Nieuws heeft ingezien. Het geld gaat vooral naar het opknappen van verouderde bruggen, wegen en sluizen. En daardoor moeten nieuwe projecten als de Zuidasdok in Amsterdam en een snellere veerverbinding naar Ameland wachten. Morgen presenteert het kabinet officieel de plannen. En een inzamelingsactie voor het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog nadert 1 miljoen. Het zeehondencentrum vecht tegen een dreigend faillissement en heeft uiteindelijk 2,8 miljoen euro nodig om te blijven bestaan. Ondertussen zet ook het kabinet de deur op een kier. Staatssecretaris Erkens sluit financiële steun niet uit, maar wil eerst weten hoe de problemen zijn ontstaan. Het centrum vreest dat zonder opvang gestrande zeehonden een langzame dood tegemoet gaan. Krijg je nog het weer? Het blijft vannacht vrijwel overal droog met temperaturen van 12 tot 16 graden. Morgen begint grijs en later op de dag trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.